0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika is een bommenwerper van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde kort na het opstijgen van een vliegveld in Californië. De luchtmacht vreest dat alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegveld is na de crash direct gesloten en alle vluchten worden omgeleid. In Sleeuwijk is een man zwaar gewond geraakt die met zijn auto van de weg raakte. Volgens Omroep Brabant viel hij met auto en al 10 meter naar beneden vanaf een hoge dijk. De brandweer heeft hem naar boven moeten takelen. Daarna is hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. De marathon van Sneek gaat niet door. Die zou komende zaterdag zijn. Het EHBO-plan was opgesteld door een man die deed alsof hij een ambulancebroeder was. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, trok de gemeente de vergunning in. De organisatie gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de marathon. En hoopvol nieuws over zangeres Bonnie Tyler. Ze werd wekenlang in coma gehouden na een spoedoperatie aan haar darmen. Haar management zegt dat ze is ontwaakt en dat het wat beter gaat, maar dat haar herstel nog lang kan duren. Bonnie Tyler is 75 en we kennen haar vooral van de jaren 80 hit Total Eclipse of the Heart. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen, daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: J&D.
14: Deze week scoor je op Radio J&D de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de J&D ochtendshow met Willem en win.
0: J&D.
14: De nacht van J&D.
0: J&D.

0: voor je vakantie vind je bij Bol. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Goedenacht, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: De nacht van JND.

0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren!
0: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij J&D hoor je thuis.
5: 3 uur.
7: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Ze volgde mee Pieter van der Hogeband en Carver Heijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En ze is de eerste vrouw in die rol. Het was gisteravond even onrustig bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie moest ingrijpen. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Het is nog geheim wat hij daar gaat zeggen, maar er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier 75 jaar geleden naartoe kwamen. En de FIFA neemt geen maatregelen tegen de videoscheidsrechter die bij de wedstrijd Duitsland-Curaçao een vermeend extreem rechts handgebaar maakte. De Australische scheids zegt dat het een onbewuste beweging was en dat hij nooit zo'n gebaar zou willen maken. De FIFA bevestigt dat en zegt dat er geen regels zijn overtreden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen, daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken. En stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis. Gabbert. XXL. Met snollebollekers. Billy Dans. Lampengasten. Likkepep. Robert van Hemert. Partyfreaks. Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Habert. Scoor je tickets nu op degabbert.nl.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Goedenacht, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Ondernemers opgelet.
11: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
12: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: JND app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe single Zwoele Zomernachten.

0: Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn waarschijnlijk 8 doden gevallen. Het ging om een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het vliegtuig neer. De luchtmacht denkt dat geen van de 8 inzittenden het heeft overleefd. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties zoals de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de zomer veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. En in Los Angeles hebben een paar honderd mensen geprotesteerd tegen het Iraanse regime. Dat deden ze bij het stadion waar op dit moment de WK-wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland bezig is. In het stadion zijn veel oude Iraanse vlaggen te zien, terwijl die door de FIFA waren verboden. Los Angeles heeft een grote Persische gemeenschap. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
4: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Ja, ja. Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
11: J&D.
12: Deze week scoor je op Radio J&D de laatste kaarten voor Mares Power Weekend. Luister naar de J&D ochtendshow met Willem en win.
11: J&D.
12: De nacht van J&D.
11: J&D.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: De nacht van JND.

0: thuis.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Sunday hoor je thuis.
1: 5 uur. Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl er eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Op een circuit in België is een Nederlandse motorcoureur om het leven gekomen, meldt de VRT. Hij was op de racebaan van Zolder aan het oefenen toen hij met hoge snelheid uit de bocht vloog. Waarschijnlijk had hij niet goed geschakeld. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit een raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En het gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. De 40-jarige keeper van Kaapverdië is in één klap een ster op social media geworden. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers op Instagram. Dat zijn er nu al bijna 5 miljoen. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijs koffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
1: Gapert XXL. Met Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor de verse kopje thee.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Dit is Radio JND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 6 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog steeds een gratis plastic tasje mee, terwijl dat eigenlijk ook niet mag. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan €100 hoger, en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Het was gisteravond groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar vierde dat hun elftal met 0-0 gelijk speelde tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeterden en zwaaiden met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. En Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en winterspelen bezighouden. Ze vocht ermee Pieter van de Hogeband en Karl Verheijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND.
4: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
5: JND. Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van...

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Wood & Work. Kijk op woodandwork.nl.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhaalbrabant.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.

0: Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey.
2: Binnen- en buitenschilderwerk. Van je woning of bedrijfspand, kies Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat al een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum 7 kilometer. En tussen knooppunt Gorkum en Lexmond nog eens 6 kilometer erbij. Want daar is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
5: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers. DeSalamander.com. De salamander.
4: Biedt vakmanschap als geen ander.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
8: Robby's Buitengewoon.
7: Van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
8: Robby's Buitengewoon.
7: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
0: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
9: Ondernemers opgelet.
10: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
11: Ben jij over je vloer aan het matten?
12: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
13: Lemon Design.
14: Lemmenvloeren.nl.
15: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
16: Tweedehandsauto.
15: Hallo, met wie?
17: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
15: Oké, komt-ie.
16: GTI, tweedehands.
15: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe zin.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Bel even met Henk.
2: Ja, bel even met Henk.
1: Bel even met Henk.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk. 0495
1: 5859
2: Kijk op henk.jobs.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar hyundai.nl.

0: je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders hebben steeds minder interesse in het nieuws. Het percentage daalde in 8 jaar van ruim 60 naar 45%, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Dat noemt de trend zorgelijk. Vooral mensen onder de 35 haken af. Zij pikken het nieuws liever op via sociale media of AI-chatbots, hoewel ze dat minder vertrouwen. Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij afhaalzaken. Uit een steekproef van het AD blijkt dat in 80 van de ruim 100 onderzochte zaken minstens 1 wegwerpproduct van plastic aanwezig was. Juist die plastics zijn het probleem, omdat een deel uiteindelijk in het milieu terechtkomt. Grote reisaanbieders adverteren nog altijd met goedkope pakketreizen die bij het boeken duurder blijken te zijn, schrijft de Telegraaf. Bij een derde van de reizen ben je uiteindelijk soms honderden euro's meer kwijt. De tour operators zeggen dat dat komt doordat de prijzen vaak en snel veranderen. De Consumentenbond noemt het misleiding. En de Kaapverdianen in Rotterdam hebben gisteravond feest gevierd na de wedstrijd van hun elftal op het WK. Het elftal van Kaapverdië met 6 geboren Rotterdammers hield regerend wereldkampioen Spanje op 0-0. Auto's reden na afloop toeterend en met vlaggen rond. En in Delfshaven was een groot straatfeest. En dan nu het weer van Weer Online. Want in maart kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is 1 uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Die is 6 kilometer lang tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via Knoopendel over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen!

0: Vogel.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
7: Oranje

0: tips en Beelight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: radio.nl. Allee, strijders, een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Van harte welkom op deze dinsdag, de 16e juni, bij een nieuwe ochtendshow met onderweg muziek van zanger Alex. Maar eerst trappen we af met Mike Peterson. Bij J&D hoor je thuis. En zijn, dat doe je.

0: Alex hoorde je met Ik schreeuw het van de daken. En daarvoor draaiden we Mike Pieterszoon. Dat doe jij, en dat samen vormt het begin van een nieuwe ochtendshow. De ochtendshow voor dinsdag, de 16e juni 2026.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En het betreft vandaag level 1696. Helemaal uitgesplitst in preciezere cijfers. Het is de zesde jaargang. Nummer 238 van de J&D Ochtendshow dus. Ik heet je van harte welkom. En ook vandaag gaat het weer gebeuren. Ook vandaag gaat het weer geschieden. We gaan toegangskaarten weggeven voor misschien wel het gezelligste feestje van het jaar. Het feestje waar ronkende dieselmotoren een hoofdrol spelen. En waar je daarnaast gezellig ook een glaasje bier kunt drinken of iets anders. Ik heb het over het Marels Power Weekend. Wij als Radio J&D zullen al daar ook weer acte présence gaan geven. Maar in deze ochtendshow gaan we 4 kaarten weggeven voor komende zondag. En doordat jij deze kaarten kunt winnen, iets na 7:30 ga ik je daar meer over vertellen. Wat ga je nog meer horen? Nou, in ieder geval omstreeks 9:15. Dan gaan we de geschiedenisboek openslaan. Dan gaan we samen zien, lezen en beleven wat de 16e juni ons heeft gebracht door de jaren heen. En mocht je jezelf afvragen welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag, ook op deze vraag ga je van ons gewoon een eerlijk antwoord krijgen. Verder hebben we fijne muziek. Op deze dinsdag muziek die je in de sferen van de vrijdag gaat brengen. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, gaan we onze inbox gewoon weer wagenwijd openzetten. Dus kom maar op als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat ook jij wakker wordt door Bakker. Dat bij jou Radio J&D ook aanstaat. Stuur ons een appje. Vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent. Waar dat je luistert. En wat je op deze dinsdag allemaal gaat sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat. Waarmee je wereldwijd naar Radio J&D kunt luisteren. Straks ook op je vakantieadres bijvoorbeeld. En in deze app, als je de meest geüpdate versie hebt, zit ook een machtige communicatietool. Gebruik deze. En als je de app toevallig niet op je telefoon hebt staan, dan moet je hem heel snel downloaden of ons via de WhatsApp een berichtje sturen. Dat kan ook. 085-760-9936. En zometeen hier op Radio J&D, muziek van Gerard Joling. Maak me gek, maar

0: Gerard Joling was dat met Maak Me Gek. En we draaiden ook nog Jan Smit.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Laten we eens even gaan kijken in onze inbox. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. We beginnen weer eens eventjes met wat hashtagjes. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat tot volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En heb dat eventjes door. En ik heb het al wat vaker aangehaald. Het maakt ons werkelijk waar geen flauws uit. Omdat je appt vanaf de werkvloer. Van achter de ontbijttafel. Of misschien beleef je wel een hele lamme dinsdag. En lig je nog gewoon in je nest. Laat het ons gewoon eventjes weten. Nou, JND staat aan, als we de hashtag mogen geloven, in Lage Zwaluwe, in Elshout, Bladel. Ook vroege JND-vogels gesignaleerd in het mooie Bavel. In Zaalbommel staat hij aan, in Deurne, Eindhoven, Esbeek. En last but not least, JND staat op deze dinsdagochtend ook aan in het prachtige Oorschot. En er is een plek waar altijd gewerkt wordt, weekend of niet. En dat is de zorg. Selina en Babs van Blink Brabant Thuiszorg. Ze zijn weer aan de slag en willen iets leuks horen voor hun collega's die allemaal Radio JND aan hebben. Daar zijn we hartstikke blij mee, Selina en Babs. En doe je best, zou ik willen zeggen. Diana van der Ven, Rovers uit Sint-Oederode, die is er ook weer bij. Ze stapt zo in haar autootje op weg naar haar werk in Os. En dan Tijmen en Chris. Ze zitten in hun werkbus op weg naar het mooie Hulst. En dat is een verdomd eindrijden. Je denkt dat je in het buitenland zit. Totdat je een Belchek koopt.
2: Word jij wakker door bakker?

0: scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
1: Schade

0: 0904.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: Rox.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
0: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is over het algemeen nog niet zo heel erg druk op de weg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat wel 15 kilometer file tussen Knopend Gouwen en Woerden. Door een kapotte vrachtwagen is de rechter rijstrook dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. Veel minder vertraging nu inmiddels op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Knopend Gorkum en Lexmond. Het was daar echt stilstaan door een ongeluk, maar de weg is vrij. N11 leidde richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Vrachtwagen op de A12 bij Woerden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Home is where the heart is.
14: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijk is Haibos echt weer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
13: Rijkershaarden.
14: Kijk op rijkerssweerharden.nl.
15: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
16: Wie maakt elk project perfect?
15: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: Willem Bakker.

0: Willy, dan samen met René Vroger de stad.
1: De Radio J&D ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 7:30 geworden. Op deze dinsdagochtend, de 16e juni 2026. Juni met de N van Nico. Nog niet met de L van Leo. Was dat maar zo? Hoor ik sommigen van jullie denken, want dan hadden we dichter bij de bouwvakvakantie gezeten. Maar het is nog juni, dus we kunnen er nog heel lang naar uitkijken. Eer dat het bouwvakvakantie is. Hey, maar er staat wel iets leuks op stapel komend weekend. In Maden, Madens Power Weekend. En dat staat voor ronkende diesels. Bier, gezelligheid, feest. Kortom, 3 dagen gewoon jezelf helemaal overgeven. Aan misschien wel het mooiste wat er is. Truck en tractorpooling. En je kunt er, als je wil, op kosten van ons bij zijn. Komende zondag, want ik heb hier een stapeltje met 4 kaarten liggen. En zou jij daar naartoe willen op onze kosten, dan is het heel simpel. Dan moet je de plaatsnaam Maden appen naar de studio. Dat kan via de app van J&D. Of via de WhatsApp. En ons WhatsApp-nummer, dat is 085-760-9936. Dus als jij op kosten van Radio J&D naar Maden's Power Weekend wil, komende zondag, eventjes de plaatsnaam Maden appen naar de studio. 085-760-9936.

Dat is zijn woning. En daarvoor draaiden wij muziek van een man die uit Maarden komt, Nelis Leeman. En nu we het toch over Maarden hebben, komend weekend dus, het Maardens Power Weekend. Wij als Radio JND zullen ook op het festivalterrein actere présence gaan geven. En we krijgen toch nogal wat vragen erover. Een Maardens Power Weekend, ja, het is het grootste tractor- en truckpooling-evenement van Europa. En naast dat je brullende dieselmotoren gaat horen al daar, is er ook heel veel gezelligheid. Onder andere Guus Meeuwis, Corrie Codings, Jorieke Sterke. En wij dus, zei de gek. Ja, het is één bonk gezelligheid. En ik heb hier een stapeltje van 4 gratis toegangskaarten voor komende zondag. Als jij komende zondag op kosten van Radio JND naar het Maardens Power Weekend wil, eventjes de plaatsnaam Maarden appen naar de studio. Dan komt het helemaal goed. Wie weet ga je gebeld worden in de loop van deze ochtendshow. Eventjes de plaatsnaam Maarden appen naar de studio. 085-760-9936. Hey, zometeen heb ik muziek van Stef Eckel voor je. Jammer dan, maar eerst gaan we luisteren naar Roy Orbison.

Jammer dan van Stef Eckel. En we draaiden daarvoor muziek van Roy Orbison. Pretty Woman. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow op deze dinsdag. Dinsdag de 16e juni. Een dag die meteorologisch gezien nou best wel vriendelijk gaat verlopen. Aangename temperaturen, 24 graden boven nul. Af en toe een zonnetje, een bewolking. Wat was dat, bewolking? Ja, als je de rest van de komende week gaat bekijken, dan zien we dat het morgen in één keer 27 graden is. En daarna gaan we temperaturen krijgen boven de 30 graden. Met uitschieters op vrijdag en zaterdag. Temperaturen die rond de 33 graden gaan liggen in Brabant. Hey, maar zover is het nog lang niet. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we bij je terug met uur nummer 2 van de ochtendshow. Met daarin de bekendmaking wie vandaag aan de haal gaat. Met de 4 toegangskaarten voor het Mares Power Weekend spektakel komende zondag. Je kunt ze winnen. Even de plaatsnaam Made appen naar de studio. En wie weet, word jij gebeld.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: contractspecialistbrabant.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
4: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
5: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
8: Ook bij je thuis.
9: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
13: En nooit te veel betalen.
14: Ga ze bij de vleuten halen.
13: 25.000 vierkante meter.
14: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad, dus direct inlaaien.
13: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best.
15: Of kom naar devleut.com.
16: Bestel nu ook eenvoudig online.
17: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
18: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Afton van der Meijs. Steeds minder Nederlanders interesseren zich voor het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren tot 35 halen nieuws liever van sociale media, al vertrouwen ze dat minder. Tijd voor actie, zeggen de onderzoekers. Er ligt hier echt een uitdaging voor de nieuwssector. Geweld blijft een groot probleem in het topamateurvoetbal. Uit een onderzoek van 1Vandaag blijkt dat ruim 4 op de 5 clubs de afgelopen jaren te maken hebben gehad met agressie rond wedstrijden. Dat komt vaak door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van sociale media. Sommige verenigingen zetten nu extra beveiligers in. School- en bedrijfskantines proberen mensen meer plantaardige dingen te laten eten, maar klanten laten zich niet dwingen, schrijft het Financieel Dagblad na een rondgang bij grote cateraars. Die willen in lijn met adviezen van het voedingscentrum de trend ombuigen, maar de consument wil vooral vrij kunnen kiezen. En wie in Gelderland via de weerradar van het KNMI checkt of het gaat regenen, komt geregeld bedrogen uit. Er valt meer of juist minder dan verwacht. Oorzaak is een rij populieren naast de radar in Herwijnen, meldt regionale omroep. Die verstoren de waarnemingen al jaren, want zij zijn veel groter geworden dan gedacht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui, maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
19: JND Verkeer.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Het is minder druk dan gebruikelijk. De bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een kapotte vrachtwagen tussen Knopend Prins Klausplein en Knopend Hofvliet. 11 kilometer file. Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 3 rijstroken dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda West en Nieuwebrug. 14 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat 4 kilometer file bij Knopend het Rijnsweert. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Verkeer gaat via de parallelbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
21: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
22: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA.
0: Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Attention!
22: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli... naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
24: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
25: JS Montage.
26: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
27: Gapert XXL met snollebollekers, Billy Dans, lampengasten, Likkepap, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Gapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
28: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
29: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
30: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
29: Wat zeg je?
30: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
29: Hoe dan?
30: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
29: Wauw, dat klinkt goed.
30: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
31: Een hele goede morgen.
32: Willem Bakker.
31: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdagochtend. En zo meteen heb ik muziek voor je van Donnie en Senna. Maar eerst zie je Samuel.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie samen met Senna. Hey, waar blijf je nou? Daarvoor, voor Donnie en Senna, draaiden we samen wel Welten. En alles kan kapot. Ja, nou, even terugkomend op Donnie. Ik heb een kleinzoon, die is 3,5. En het is af en toe wel eens leuk om te horen wat dat ventje uitkraamt. Ja, hij wordt natuurlijk muzikaal helemaal goed opgevoed. Hè, met de muziek van Radio J&D. Zijn moeder vindt dat niet altijd even positief, zullen we maar zeggen. Maar goed. Het ventje geniet van de muziek die wij draaien. En zo is hij een groot liefhebber van Donnie. Nog niet zo lang geleden ben ik met de bus meegegaan met hem een keer. Dat vindt hij ook leuk. En de buschauffeur die achter het stuur zat, waar we instapten, die had een lange paardenstaart. Die had ook een baard. Had in tegenstelling tot de echte Donnie een bril op. Maar goed, mijn kleinzoon stapt de bus binnen en die zegt: hey opa, Donnie. Die buschauffeur zat raar te kijken, maar goed, hij kon er ook wel een beetje op lachen. Dit eventjes de aanleiding van hetgeen wat we zojuist gedraaid hebben. Hey, goedemorgen, welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdagochtend, de 16e juni. Nog tot 9 uur deze ochtend zullen wij acte présence gaan geven met de J&D ochtendshow. En wat ga je allemaal in dit uur horen? Nou, in ieder geval gaan we een winnaar bekendmaken van 4 toegangskaarten voor Marens Power Weekend. Komende zondag, want voor komende zondag heb ik 4 kaarten. Marens Power Weekend, het grootste tractor- en truckpooling-evenement van heel Europa. Als je daar op onze kosten naartoe wil, even de plaatsnaam Made appen naar de studio. Dat kan via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Wat hebben we nog meer? We hebben straks natuurlijk de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender, we hebben fijne muziek. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we onze inbox ook het komende uur gewoon weer wagenwijd open. Kosten nog moeite worden bespaard. Kom maar op. Als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat je wakker wordt door bakkers, schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936.

0: Willem Bart met Hey Jij. En we draaiden ook nog muziek van Sander Kwart. Samen met Els Bakker. Mijn hart huilt om jou.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND. En op de WhatsApp 085-760-9936. Ja, ik zie heel veel keer de plaatsnaam Maden langs schieten. Via de app van JND en ook de WhatsApp. Heeft allemaal te maken natuurlijk met de actie die we deze week, de hele week in de ochtendshow voeren. Iedere dag geven we 4 toegangskaarten weg voor Maden's Power Weekend. Komend weekend in Maden. Wil je daar op onze kosten naartoe? Komende zondag even Maden appen naar de studio. En wellicht ga je zo meteen gebeld worden door ons. We krijgen ook nog andere plaatsnamen binnen in de vorm van een hashtag. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Ze kregen we appjes onder andere vanuit Halsteren. Radio JND strak aan in Drimmelen, in Schijndel, in het mooie Reek. Staan we aan. Eersel, Gemert, Tilburg, Oorschot, Helmond. En last but not least, JND strak aan in Kuik. Dan Niels de Krom uit Sint-Oederode. Die gaat vandaag weer aan de slag met Richard en Henry. Ze zijn vandaag bezig in Bokstel. Hoogstwaarschijnlijk de laatste dag. Dan gaan ze afscheid nemen van dit pittoresk plaatsje. En als het goed is, dan gaan ze morgen aan de slag in Arnhem. En hopelijk kunnen we ook daar naar Radio JND luisteren. Nou, als het goed is, heren, kan dat gewoon via de DAB+. We zijn daar gewoon te ontvangen, dus daar in Arnhem, als jullie daar morgen naartoe gaan. Dan Harry Slegers, die groet ons allemaal vanuit Budel. Die gaat strakjes richting Hamond met zoon. Hij moet gaan tanken en hij gaat check kopen, zo staat hier gemeld. En dan Erik de Grote uit Eindhoven. Die is vandaag aan de slag voor zijn baas, SWP Bedrijfsdiensten. Simone, die viert haar verjaardag. Ze wordt gefeliciteerd door haar collega's van het facilitair in het Bernhezen ziekenhuis in Uden. En dan Jeroen van Koningsschilderwerken uit Moergestel. Die heeft Radio JND aanstaan in Goorle. Waar vandaag de boel lekker gewit wordt. En dat gebeurt allemaal onder muzikale begeleiding van Radio JND.

0: gaat ermee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping. De goedkoopste.

0: aan de Handelsweg.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits verloopt minder druk dan gewoonlijk. En het aantal files neemt ook alweer een beetje af. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 10 kilometer file tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp 18 kilometer file. De weg is weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd staat 8 kilometer file. Gebruik de parallelbaan. De A35 Enschede Almelo. Door een ongeluk 10 minuten vertraging tussen Delden en Almelo-Zuid. En door een ongeluk 2 kilometer file op de A76 Aken-Duitse grens. Bij Geleen 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Kijk nou, de Reddelo!
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
8: 0626-222-498.
5: Kijk nou, de Reddelo!
7: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: Dat waren Samen Uit, Samen Thuis. Robert van Hemert en André Hazes junior. En daarmee is het iets na 8:30 geworden op deze dinsdagochtend. De 16e juni. Het laatste half uur met zo meteen in dat laatste half uur natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 16e juni ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb ook de verjaardagskalender. En betreffende deze verjaardagskalender vandaag een paar illustere namen die erop staan. Onder andere een man die groot is geworden bij de AVRO dankzij zijn cavia's. Ja, wie zou dat zijn? En ik kan je verklappen, hij heeft al een dierennaam aan de achterkant zitten, maar dat is geen cavia. Welke Fred bedoelen we? Ook is er een voetballerjarig die ooit bij PSV voetbalde en erbij was in 1988. Toen Nederland Europees kampioen was. Ja, wie was dat ook alweer? En er is een bekende radiomakerjarig, die Erik van Voren heet. En niet de Wit van Achteren. Wel een andere achternaam. Wie zou dat zijn? Nou, je hoort het zo bij ons al hier in de ochtendshow.
1: De Radio JND.
2: Ochtendshow.
0: Maar eerst eventjes iets heel anders. We komen het weekend. Dan is het Maders Power Weekend. En je kunt kaarten winnen heel deze week in de ochtendshow als je de plaatsnaam Maden hebt naar de studio. En dat heeft Johan gedaan. Goedemorgen, Johan.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hey Johan, waar kom jij vandaan?
3: Ja, wij komen uit Oosterhout.
0: Uit Oosterhout, dat is niet zo gek ver van Maden vandaan volgens mij, hè?
3: Nee, vlakbij.
0: Ja, dat is bijna... Ja, ik wou zeggen, dat is bijna een fietsafstand, joh.
3: Ja, dat is ook met fietsje.
0: Ah, oké. Okay. Hé, hey, wat brengt jou op deze dinsdagochtend zo vroeg op de been?
3: De stoommachinist is, we beginnen altijd op tijd.
0: Altijd op tijd. En stoppen jullie dan ook op tijd?
3: Ja, rond een uur of 4, 5 zijn we al klaar.
0: Oké. Nou, dat is toch een mooie tijd om amen te zeggen en dan naar huis te gaan?
3: Ja, zeker weten.
0: Richting de Arapos?
3: Ja, dat klopt. Ja, dat
0: klopt en wat doe je voor de kost?
3: Ik ben stoommachinist.
0: Oké. Dat is langs de grote weg volgens mij waar ze beton maken, toch of niet?
3: Nee, dat maakt ons beton. Waar zitten we in de andere tak?
0: Jullie zitten in de andere tak.
3: Ja. Ik kom er wel weer vak. Dat wel.
0: Oké. Hey, ik wens jou komende zondag veel plezier bij het Maders Power Weekend.
3: Ja, dankjewel.
0: En kom even langs, want wij jouw vrienden van de radio, van Radio JND, staan er ook.
3: Ja, ik weet het in de hoek.
0: Kom gezellig even een biertje bij ons drinken.
3: Doe ik.
0: Hartstikke goed. Hey, fijne dinsdag nog.
3: Jo, dankjewel.

Heineken was dat. Ik doe wat ik wil. En daarvoor, voor Sieneke, draaiden we Jamman met de 2.0-versie van Altijd Altijd. En toen was het de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan op de bladzijde van vandaag. Wat komen we tegen op de bladzijde van vandaag? Die 16 juni heet. Dan gaan we als eerste terug naar het jaar 1903. Een apotheker met de naam Bradham, die bracht toen een brouwsel op de markt, wat thans nog steeds verkrijgbaar is, op grote schaal. In horecagelegenheden, in de supermarkt, bij de sportvereniging. En dat brouwsel, dat heet Pepsi Cola. Ja, je bent een liefhebber ervan, of niet? Dan 1978, de film Grease, gebaseerd op de gelijknamige musical uit 1972. Die ging toen in première in Amerika. En in 2007, toen vond het laatste concert plaats van de Volendamse palingpopgroep PZN. En dat gebeurde allemaal in Ahoy, Rotterdam. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we als eerste een legendarische televisieman tegen. Een man die furoren maakte in de jaren 80 met Avro's Weekendquiz. Je weet wel, met die cavia's. De naam van deze televisiepersoonlijkheid is Fred Oster en hij viert vandaag zijn 90ste verjaardag. Ook jarig vandaag is Adrie van Tichelen. Hij was erbij toen Nederland Europees kampioen werd in 1988 in Duitsland tegen de Sovjet-Unie. Speelt ook bij PSV. Adrie van Tichelen, hij viert vandaag zijn 69ste verjaardag. En ook jarig is vandaag Erik de Zwart. Hij is ook in 1957 geboren als Adrie van Tichelen. Dus ook deze radiomaker, Erik de Zwart, viert vandaag zijn 69ste verjaardag.

0: Robin Schulz samen met The Prick en Lily Wood. Prayer in C. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze ochtendshow. De ochtendshow voor dinsdag de 16e juni. En zo meteen gaat het weer plaatsvinden. Na 9 uur, 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio J&D-luisteraar. In aan de slag tot 12 uur. Hedenmiddag gaat het allemaal gebeuren. En ben jij zo'n keihard werkende Radio J&D-luisteraar die graag een keer de muziek zou willen bepalen in die 3 uurtjes? Dan kan dat. We hebben voor jou speciaal op het wereldwijde web een webstack ingericht. Welke te bereiken is onder radiojnd.nl/aandeslag. En als je alles invult op deze plaats, dan gaat dat helemaal goed komen. Deze garantie kan ik je onvoorwaardelijk geven. Hey, dan vanmiddag om 4 uur, na een lange dinsdag, dan brengt Erik Kerkhoff je Withuis met de J&D Middagshow. En vanavond vanaf 8 uur, dan is er weer gezelligheid op de radio. De dinsdagavond van J&D met Johan en Max natuurlijk. En vanavond gaan ze ontvangen in de J&D-studio. Wendy van Hout en Jari Hellekers. Als dat niet gezellig gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. En wat de ochtendshow betreft, bij leven en welzijn zijn we er morgenochtend weer. Wat zullen we afspreken? Een uurtje of 7?
1: De J&D Ochtendshow.
0: We gaan dan wederom kaarten weggeven voor Maris Power Weekend. Ik wens je nog een hele fijne dag.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning. Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Cafetaria de Smulhoek, Zilsterstraat 122 Eindhoven.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In de Rotterdamse wijk Charloos viel gisteravond een jongetje van 2 uit een raam op 2 hoog en heeft die val niet overleefd. De peuter raakte zwaar gewond en na reanimatie werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het jongetje kort na aankomst. De politie gaat ervan uit dat de val van het kind een ongeluk was. NS heeft last van een storing op de site mijnns.nl. Mensen kunnen daardoor soms niet inloggen op hun persoonlijke account. Er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, zegt de NS. De site van de spoorwegen was gisteren overbelast omdat veel mensen het goedkope zomerabonnement wilden hebben. In de Haagse wijk Bezuidenhout was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Onbekenden gooiden iets naar binnen bij een voormalige basisschool die nu door de gemeente wordt gebruikt. Er waren 3 mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden. En bij 8 op de 10 top amateurclubs binnen het voetbal komt agressie voor, heeft Een Vandaag uitgezocht. Een deel daarvan zegt zelfs dat het steeds erger wordt. De clubs geven de verharding in de samenleving als reden. Ze zien dat mensen sneller geïrriteerd zijn. Ook worden alcohol en sociale media als oorzaak genoemd. En dan nu het weer van Weer Online. Deze ochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui, maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht door een te hoge vrachtwagen. De weg is weer vrij. De A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord 11 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Maarn en Knoopend Rijnsweert 11 kilometer file. Door een ongeluk 20 minuten vertraging. Gebruik de parallelbaan. En door een ongeluk staat een file op de A35 Enschede richting Almelo. 6 kilometer tussen Knoopend Buren en Almelo-Zuid en de vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin.
5: Ja, zo gaat-ie goed.
4: En wat doen we met het puinafval?
6: Container Nederland.
4: Mooi, ja.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

en Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
9: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
8: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort door een ongeluk 7 kilometer file tussen Naarden, Vesting en Knoopend Eemnes. De weg is vrij. De linkerrijstrook van de A4 Rotterdam-Amsterdam is dicht tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hofvliet. 15 kilometer file, 25 minuten vertraging. Lopen dieren op de rechterrijstrook van de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meren. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging ongeveer vanaf Reewijk. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht door bergingswerkzaamheden een file. 11 kilometer tussen Afrit Maarn en Knoopend Rijnsweerd. De hoofdrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.

0: Stokspecialistbrabant.nl.
1: Ken je Stok in Boxtel al? De basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stok Boxtel is ook jouw adres voor Mapei muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Boxtel. Of bestel op stokboxtel.nl.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
6: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Hey hallo, ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
12: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: Aan

niet arrogant, maar gewoon zelfverzekerd. Hij heeft in elke kroeg nog nooit een biertje afgerekend. Blijft poffen elke dag, drinkend op de Wollevooi.

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehands auto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
2: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak. Smit.

0: Trekpleisterauto.nl.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
3: Robby's Buitengewoon.
2: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
3: Robby's Buitengewoon.
2: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De peuter van 2 die gisteravond in Rotterdam Charloos uit een raam op 2 hoog viel, heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het jongetje raakte zwaar gewond en werd op straat gereanimeerd. Na aankomst in het ziekenhuis overleed hij. De politie onderzoekt de val, maar houdt het voorlopig op een ongeluk. NS heeft opnieuw problemen met de website mijnns.nl. Die was gisteren overbelast omdat heel veel mensen het tijdelijk goedkope zomerabonnement willen kopen. Nu kunnen sommige mensen door een ICT-storing niet bij hun account. Er wordt hard aan gewerkt, laat NS weten. De politie onderzoekt een incident vanmorgen vroeg in de Haagse wijk Bezuidenhout. Bij een oude basisschool die nu in gebruik is bij de gemeente werd vermoedelijk een explosief naar binnen gegooid. Na een enorme klap ontstond brand. Mensen binnen schrokken zich rot, maar zijn verder oké. Het zou vaker onrustig zijn bij het gebouw. En archeologen hebben in Nijmegen resten van het grootste Romeinse badhuis van Nederland ontdekt. Bij opgravingen kwamen ook luxe woningen, sieraden, munten en duizenden andere voorwerpen uit de Romeinse tijd tevoorschijn. Volgens de gemeente leefden de bewoners daar bijna 2000 jaar geleden in grote welvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan nog wat regen vallen, maar de rest van de dag is het droog met 25 graden. De rest van de week lopen de temperaturen op en wordt er gewaarschuwd voor een hoge luchtvochtigheid en kans op felle onweersbuien. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat nog 9 kilometer file door een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. De vertraging is ongeveer 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Liep een schaap langs de A12 Den Haag richting Utrecht. De weg is weer vrij. Tussen Reewijk en Harmelen 12 kilometer file en 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Is de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Rijnsweerd. 8 kilometer file tussen Soesterberg en Rijnsweerd. En omrijden kan via Hilversum via de A1 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bel even met Henk.
7: Ja, bel even met Henk.
6: Bel even met Henk.
7: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk. 0495
6: 5859.
7: Kijk op henk.jobs.
8: Ben jij over je vloer aan het matten?
9: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
10: Lemmenvloeren.nl.
11: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
12: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
11: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
13: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
14: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
15: JND.
16: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
15: JND.
16: Aan de slag.
15: Aan de slag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe...

0: XXL. Met snollebollekers, Willy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
1: Attention!

0: ruimte voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
7: Kijk voor vacatures op
8: metselprojecttilburg.nl.
9: Goedemorgen!

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
0: J&D Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort naar Utrecht is bij knooppunt Rijnsweert een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging, want ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar de hoofdrijbaan is dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: in Goorlen.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
8: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Je weekend begint op vrijdag.

0: 5760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
6: Wist jij dat van Paint Project?
7: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
6: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
7: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
6: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
8: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
8: Paint
9: Check paintproject.nl.
10: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
11: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
2: Al je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
1: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
1: Rolcontainer!

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De Consumentenbond heeft een klacht ingediend tegen meerdere energiebedrijven. Volgens de bond wekken bedrijven als Shell en Engie ten onrechte de indruk dat hun gas goed is voor het klimaat. De Consumentenbond vindt dat klanten daardoor worden misleid en wil dat de Europese Commissie ingrijpt. Amerika en Iran gaan waarschijnlijk vanaf vrijdag in Zwitserland praten over een definitief vredesakkoord. Die dag wordt ook de tijdelijke overeenkomst tussen de landen van kracht, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat ook Israël zich als bondgenoot van de VS aan die tijdelijke overeenkomst moet houden. De politie denkt dat de inbrekers die vorig jaar toesloegen bij juwelieren in Emmeloord, Sneek en Hengelo een afstandsbediening gebruikten om de rolluiken te openen. Bij de inbraken werd voor tonnen aan goud gestolen. Volgens de politie is mogelijk het signaal van de bediening gekopieerd. En in een sporthal in het Drentse Westerbork hebben vannacht 82 mensen geslapen voor wie geen plek was in Ter Apel. De groep is daar vanmorgen vroeg weer heen gebracht. In Westerbork is deze hele week nog ruimte voor maximaal 200 mensen. Een permanente oplossing voor het opvangprobleem is er nog altijd niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokale bui en wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. De rest van de week wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg nog 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
12: JS Montage.
13: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check JSMontage.nl.
14: Als u een topmerk auto rijdt, zoals

aan de Handelsweg. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
5: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
6: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in 1 dag.
7: ABN. Met de M van Magnifiek.
8: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
9: Tegel eruit, pompje erin.
10: Ja, zo gaat ie goed.
11: En wat doen we met het tuinafval?
12: Container Nederland.
11: Oh ja.
13: Schade.

0: Verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Willem met de Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau.
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
5: Huh, wat bedoel je?
4: De gehaktballen van de Ballenkoning.
5: De Ballenkoning?
4: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
5: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
6: Wie gaat er mee naar buiten?
7: Naar buiten!
6: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
8: De goedkoopste veranda.nl.
6: Met 10 jaar garantie.
5: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
9: Pompstation Shell, Eindhovenseweg 6 in Gelderop.
4: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
3: Dit is
10: Radio JND.
3: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
10: 12 uur.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Afton van der Meijs. Schonere lucht levert meer gezondheidswinst op dan 2 jaar geleden werd voorspeld, meldt het RIVM. Volgens het instituut wordt het doel om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te halveren waarschijnlijk ook gehaald. Wel zijn rond Schiphol, Amsterdam en enkele snelwegen nog extra maatregelen nodig om aan Europese normen te voldoen. Het Rode Kruis is hard op zoek naar nieuwe mensen die asielzoekers bijstaan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er lopen nu al elke dag ruim 20 mensen rond, maar die hebben daardoor geen tijd voor ander werk. Voor de langere termijn zijn meer mensen nodig, zowel vrijwilligers als betaalde krachten, zegt het Rode Kruis. Een flink deel van de huizen en bedrijven in Etten-Leur zit sinds vanmorgen vroeg zonder water. Volgens Omroep Brabant is vooral het zuidwesten getroffen. Om hoeveel aansluitingen het gaat is niet bekend. Het waterbedrijf heeft nog geen idee wat de oorzaak is en weet dus ook niet hoe lang het duurt voordat er weer water is. En in Italië zijn 7 mensen opgepakt voor de spoorvernielingen tijdens de Olympische Winterspelen eerder dit jaar. Er werden onder meer kabels beschadigd, waardoor grote vertragingen ontstonden. Volgens de politie gaat het om leden van een extremistische groep die achter meerdere sabotageacties zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokale buien en wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
14: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
15: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
17: Praxis.
18: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
19: En nooit te veel betalen.
20: Ga ze bij de vleuten halen.
19: 25.000 vierkante meter.
20: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
19: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
21: Bestel nu ook eenvoudig online.
22: Fideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
23: JNDE.
17: Jouw
23: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
24: JND. Jouw Nederlandse dag.
23: Jouw Nederlandse dag.

0: zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Gabbert XXL. Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst.

0: aanhanger nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
2: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: JND Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door de grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En op de A37 Hoogeveen richting de Duitse grens, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
11: Smit dakbedekkingen, uitbest.
12: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
13: En Jack,

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio JND.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Attention!

0: aansluiten voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Biedt vakmanschap als geen ander.
3: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
4: Robby's Buitengewoon.
3: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
4: Robby's Buitengewoon.
3: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
5: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
6: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
7: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage.

0: gesproken, het is een Velderhof. Verwen je eigen maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Defensieminister Jezogus heeft twee ministeries gevraagd om gevoelige informatie over militaire infrastructuur offline te halen. Er zou onder meer precies te zien zijn waar kerosineleidingen lopen. Een deel van de informatie is na berichten in NRC al niet meer te zien, maar volgens Jezogus moet ook de rest zo snel mogelijk offline. Een man die vorig jaar in Den Haag een politieauto in brand stak, gaat als het aan het OM ligt bijna anderhalf jaar de cel in. Ook zou hij mee moeten betalen voor de kapotte auto. Op 20 september liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld uit de hand met rellen en vernielingen. Daarvoor zijn al meerdere mensen veroordeeld. De Amerikaanse president Trump ontmoet vandaag de Oekraïnse president Zelensky tijdens de G7-top. Trump zegt dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken over een einde aan de oorlog. Daarbij gaf hij toe dat Oekraïne de laatste tijd wat minder aandacht kreeg, omdat zijn focus vooral op Iran lag. En voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal zijn alle wedstrijden op één speeldag in een gelijkspel geëindigd. Gisteren gebeurde dat in vier duels, waaronder de verrassende 0-0 van WK-debutant Kaapverdië tegen Europees kampioen Spanje. Volgens de FIFA is zoiets nooit eerder voorgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Vannacht koelt het 10 graden af. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en de afrit De Bilt 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
6: Tweedehands auto!
5: Hallo, met wie?
7: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
5: Oké, komt-ie.
7: GTI!
5: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Wilderenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
7: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
8: Lemmenvloeren.nl. Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.

0: even met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 58 5757.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
1: rolcontainernederland.nl.
3: Bedrijf of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
1: Als u

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Dommel 18.
2: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 54 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Oh, ja, die zijn vaak. Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
0: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe single.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag, een dakkapel, in één dag.
3: Ja.

jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: Boxtel.nl.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend? Kruidvat.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Afton van der Meijs. Journalistenvereniging NVJ vindt het zorgelijk dat mensen nieuws steeds vaker via sociale media tot zich nemen. Er is vooral bezwaar tegen de algoritmes van de techbedrijven erachter. Die bepalen wat je als gebruiker wel en niet te zien krijgt en kleuren dus je beeld. De NVJ wil meer overleg tussen social media platforms en nieuwsorganisaties. In het Overijsselse Frieseveen is het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Reden is dat het weer onrustig kan worden. Vorige week moest de ME ingrijpen bij een demonstratie tegen asielopvang. Voor vandaag is opnieuw zo'n demonstratie aangekondigd en er zijn aanwijzingen dat mensen willen komen rellen. De FBI zou een aanslag hebben voorkomen tijdens de kooigevechten bij het Witte Huis dit weekend. Volgens autoriteiten wilden verdachten met drones en explosieve gebouwen aanvallen en chaos veroorzaken. Ook wilden ze de poort van het Witte Huis bestormen. Daar werd de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. 5 mensen zijn opgepakt. In Emmen zijn Aziatische tijgermuggen ontdekt. Ze hebben zich in de omgeving van de vindplek voortgeplant, want er zijn ook larven gevonden. Waakhond NVWA is meteen begonnen met bestrijden om verspreiding van de muggen te voorkomen. Tijgermuggen kunnen ziektes als knokkelkoorts overdragen, al is de besmettingskans klein. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Daarna lopen de temperaturen verder op. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
5: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
7: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
8: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
9: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
10: Eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
11: En wat doen we met het bouwafval?
12: Container Nederland,
11: oh ja.
12: De bouw.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
2: Casino.

0: Vind je bij Bol.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: JND.
4: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check je esmontage.nl.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: In twee muisklikken uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
7: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
8: Ook bij je thuis.
9: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
10: J&D Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is Radio J&D.
12: Jouw Nederlandse dag.
10: Gapert XXL. Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
13: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
14: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
13: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
15: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
16: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
15: Wat zeg je?
16: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
15: Hoe dan?
16: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
15: Wauw, dat klinkt goed.
16: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: Oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: De nieuwe J&D

0: ondernemer? Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het is definitief. Het wordt in ons land verboden om behandelingen te geven om iemand zogenaamd van zijn homoseksualiteit te genezen. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met het verbod ingestemd. Homogenezingstherapieën zijn volgens wetenschappers schadelijk, vooral voor kwetsbare jongeren die worstelen met hun geaardheid. Wie het volgooien van zijn tank tot morgen uitstelt, verdient 1 of 2 cent per liter. Het is een kleine stap, maar toch, zegt de Consumentenclub. Lichte prijsdaling heeft te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Het is daar iets rustiger geworden en als dat zo blijft, gaat de prijs nog verder omlaag. De VPRO zendt vanavond een documentaire uit over Wim T. Schippers, die vorige week op 83-jarige leeftijd overleed. Het is een eerbetoon aan zijn veelzijdige werk als kunstenaar, programmamaker en stemacteur. Zo kroop hij in de huid van Ernie en Kermit de Kikker in Sesamstraat. De docu is op NPO 2 na Nieuwsuur. En fans van tennislegende Serena Williams kunnen hun geluk niet op, want ze doet dit jaar mee aan Wimbledon. Ze gaat dubbelen met haar zus Venus en er gaan ook geruchten dat ze wil uitkomen in het enkelspel. Serena is nu 44 en ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar maakte eerder deze maand haar entree. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Van noord naar zuid is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand op de weg. Er staan files op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, 10 minuten oponthoud. Daar liggen voorwerpen op de weg. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt in Annebos, 10 minuten oponthoud. De A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout, 10 minuten vertraging na een aanrijding. En op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo Noordwest, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
6: 0626-222-498. Zie je nou wel, ze ruikt me.
7: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Kijk nou, daar hebben we Lau!
5: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
8: Oh, heerlijk! Heb jij ze ook al geproefd?
9: Huh, wat bedoel je?
8: De gehaktballen van de Ballenkoning.
9: De Ballenkoning?
8: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
9: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
10: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
11: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
10: Maatwerk Sanitair.
11: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
9: Hé, hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Hof van Brabant, Bosdijk in Eindhoven.
11: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
12: Ondernemers, opgelet.
13: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
14: Schade

0: specialistbrabant.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: feest. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt

0: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
10: Jouw Nederlandse dag.
8: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
13: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
12: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
8: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
8: Dit is Radio J&D.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe zin.

0: Arjen Oostromeer. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan. En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey. Van Marius, ja, dat is echt oké. Okay.
2: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het OM denkt dat de man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland het ongeluk zelf heeft veroorzaakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld en blijft voorlopig in de cel. De slachtoffers waren 3 kinderen die met de fiets op schoolkamp waren. De directeur van de school was de 4de dode. Omstreden homogenezingstherapieën worden strafbaar, heeft de politiek besloten. En daar is belangenclub COC maar wat blij mee. Ze benadrukken dat genezing van iemands geaardheid een fabeltje is. Zulke therapieën kunnen traumatisch uitpakken voor jongeren die er bijvoorbeeld heen moeten van hun streng gelovige ouders. Een vrouw uit Sittard die haar moeder doodde met insuline krijgt een hogere straf dan de 1 jaar die justitie had geëist. Ze zat al 1 jaar in voorarrest en dat zou betekenen dat ze niet meer terug de gevangenis in hoefde. De rechter wil dat voorkomen en komt voor de insulinemoord daarom met een straf van ruim 4 jaar. En op een bedrijventerrein in Etten-Leur zijn 2 mannen onder een vrachtwagen gevonden. Ze werden ontdekt toen ze eronder vandaan kropen, meldt Omroep Brabant. Ze vertelden dat ze uit Soudaan komen en via Calais naar Engeland wilden. Hoe lang ze al onder de vrachtwagen hingen is niet bekend. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Van noord naar zuid is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is begonnen, er staan nu 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste file staan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 20 minuten oponthoud. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Voor knooppunt Kleinpolderplein een half uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Zwolle voor Apeldoorn, 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en knooppunt Valburg, 20 minuten oponthoud. Daar is iemand onwel geworden, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hallo, waar gaan we heen?

0: Robby's.nl.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uit best. De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
7: J&D.
8: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.

Jeroen van Zelst. Ja, en dan weet je eigenlijk dat het altijd gezellig is op de radio, toch? Jouw liefste wens draaien wij daarvoor. De nieuwste van Corrie Konings. En die heet Er hangt iets in de lucht, amore. Dit is J&D, Donnie en Seda komen eraan. Eerst Stef Ekkel, liedje uit 2010. Het was

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie, Senna, waar blijf je nou? Draaiden wij in de middagshow van Radio JNT. Daarvoor nog Stef Ekkel. En ik heb je sleutel weggesmeten. Ja, toch een beetje lastig als je dan onderweg naar huis bent, toch? En je wil binnen thuis. Hey, het is het einde van de werkdag. Mike Pietersen, dat doe jij zometeen hier. En zullen we een klein beetje zomer erin luiden? Louis Fonsi komt eraan met Daddy Yankee zometeen. Despacito na Dr. Hook. En dan hebben we de

0: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
7: Tweedehands auto.
6: Hallo, met wie?
8: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
6: Oké, komt-ie.
8: GTI.
6: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Weer naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
9: Bel even met Henk.
10: Ja, bel even met Henk.
9: Bel even met Henk.
10: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
9: 5859 57.
10: Of kijk op henk.jobs.
11: J&D Verkeer.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Het is daarmee niet drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het drukker door wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een half uur vertraging. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Gorinchem een half uur. A35 Enschede richting Almelo tussen Hengelo en knooppunt Azenlo een kwartier vertraging na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland een kwartier extra reistijd. Dat komt ook door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederland.

0: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de J&D.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

Wat doe jij? Half vijf geweest, dit is JND. Ik draai een keer aan de volumeknop hier. Hoe harder, hoe beter, toch? Ja, precies. Half vijf geweest, het einde van je werkdag. Zometeen Roxy Dekker hier met Loser. Ook Rob van Daal komt eraan. Waarom doe je dit nou? Heel deze week dus nog ticket voor Mades Power Weekend. Te winnen bij Willem in de ochtendshow. Iedere werkdag tussen 7 en 9 uur. Alleen dus bij JND te scoren. Dit zijn Danny de Munk en Django Wagner samen.

nieuwe single die in handen was van Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Hele fijne. En het mooie is, je bent hier bij je vrienden van Radio JND, waar je zometeen Roxy Dekker krijgt en ook Rob van Daal. Maar eerst gaan wij de zomer inluiden. Het komende weekend kan het zelfs wel 30 graden worden. Het wordt lekker warm. Dus reden genoeg om een klein beetje zomer hier op de radio te brengen. Doe hij met een liedje uit 2017. Ik hoef hem eigenlijk niet eens aan te kondigen. Je herkent het begin al. Louis Fonsi met Daddy Yankee samen. Dit is Despacito.

Jannes, en jou herken ik met mijn ogen dicht, draaiden wij in de middagshow van J&D. Het is bijna 5 uur. Het einde van je werkdag. De laatste loodjes zijn nu echt in zicht. En wij brengen je thuis met de beste hits ter wereld. Wesley Bronkhorst en de 3A's. Later is morgen. En ook zo dadelijk hier na 5. Muziek van Ferre de Lits en Check samen. Ja, Baco in Monaco was al de radio J&D. Succes schrijven. En zometeen hoor je hem hier op J&D. En eerst de muziek van Robert Pater. Een roos geef ik aan jou. Hoor je nu bij J&D in de middagshow. Bijna 5 uur onderweg naar huis met je vrienden van J&D.

0: houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: specialistbrabant.nl.
1: Gapert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de verwoestende explosie onder een sportschool in Amsterdam-Osdorp zijn twee verdachten zwaar gewond geraakt. Eén is een been en een arm kwijt en ligt op de intensive care, schrijft het Parool. Ze waren waarschijnlijk aan het rommelen met explosieven waarmee ze plofkraken zouden willen plegen. De automobilist die opgepakt is na het ongeluk met scholieren in Zeeland wordt verdacht van dood door schuld. Maar wat hij precies verkeerd zou hebben gedaan, zegt justitie niet. Bij het ongeluk vloog de auto uit de bocht en botste op fietsende groep achters die op schoolkamp waren. Drie kinderen en de schooldirecteur zijn overleden. De gasunie sloeg vorige week alarm over onze voorraden, maar volgens minister Stientje van Veldhoven is dat helemaal niet nodig. We zitten keurig op schema voor wat we deze winter nodig hebben, zei ze tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Ze voegde eraan toe dat er dus geen reden is voor paniek. Oud-topschaatster Irene Wüst heeft veel zin in haar nieuwe klus. Ze is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen over 2 jaar in Los Angeles. Ze moet voor de Nederlandse ploeg zaken regelen als hotels en trainingsfaciliteiten. Maar Wüst wil vooral een steun en toeverlaat zijn voor alle Olympische sporters. Het weer van Weer Online. Ook de komende uren nog af en toe zon. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden soms regen en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag er staat ongeveer 400 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het wat drukker door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten is de vertraging een half uur. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Eindhoven richting Os voor Uden een kwartier. Op de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Joy van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
7: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
11: Home is where the heart is.
12: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
11: Rijkers Haarden.
12: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
0: JND.
2: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Powerweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
0: Van der Voorst.
13: De middagshow van JND onderweg. Raymond Hermans, zometeen hier. Hypnose komt eraan. Ook

Yes. Iberens hoorde je met lust bij Radio J&D. Het is 5 uur geweest. Dit is de middagshow van Radio J&D. We brengen je thuis met de meeste muziek onderweg. Chris Bauer, La Londe. Ja, en als we een beetje naar het weer kijken, wat mogen we dan verwachten? Einde van de week wordt het onwijs zonnig. We krijgen gewoon 30 graden. Ik wil een beetje onweer bijzetten. Vanmiddag is het nog droog met een mix van wolken en zon. Vanuit het westen wordt het in de loop van de middag zonniger. Met 22 tot lokaal 25 graden is het al een stuk warmer dan de voorgaande dagen, gelukkig wel. De J&D met vanavond nog een tijd zonnig, maar in de nacht neemt de wolken weer toe. Minima komen uit rond de 13 graden. Chris Bauer komt eraan. Raymond Hermans zometeen, de man die een eigen concert gaat geven in augustus dit jaar in de Evenaar in Eindhoven.

één van de grootste van Reeman Hermans uit 2015. Daarvoor nog muziek van Chris Bauer en Lala Londen draaiden we bij J&D. Het is bijna 5:30. Zometeen hier, de nieuwe single van Guus Dogge. Die heet Een dag in de nacht, komt eraan. Bessie Klein ga je ook horen. En eerst een J&D classic van Juice Newton. Uit 81, dit is Queen of Hearts.

0: huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
7: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 72 in Goorlen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
1: Mm.
2: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Officieel dealer van NBI. In Spiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Wist jij dat zo'n paintproject?
2: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paintproject.
4: Check paintproject.nl.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Marhezen 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Een kwartier vertraging door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem wordt aan de weg gewerkt. Daardoor staat de file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. De vertraging is een half uur. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam Heijplaat en Spijkenisse een half uur. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Kuik en Boksmeer een kwartier vertraging. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl. Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
9: JS Montage.
10: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
11: Schade

0: 7-4-4.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
8: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
7: En altijd met hoog rendementslas.
9: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
7: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
10: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
11: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
10: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
11: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
12: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
13: Jouw Nederlandse dag start hier.
12: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
13: Iedere werkdag van 7 tot 9.
12: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
14: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
13: Iedere werkdag van 7 tot 9.
12: Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
12: Koen van der Vorst.

ben jij inmiddels begonnen aan de laatste ronde van deze werkdag. Kun je de dinsdag weer met een soort van checkmarker afstrepen. En op naar morgen, de helft van de week, gaat de week weer eindelijk door midden. Django en Ferry komen eraan met Vrienden voor Altijd en een J&D Classic. Een lekkere feel-good classic van de mannen van Raccoon. Love You More ga je hier zo horen. Eerst Sineke, haar nieuwste single heet Ik Doe Wat Ik Wil.

0: Spontaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

ode aan de vriendschap. Vrienden voor altijd. Volgens mij doen ze deze live nog steeds heel veel samen. Django Wagner met Ferry de Rit samen hoor je bij JND. En daarvoor nog een Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. 17:15 op dinsdagavond. Ja, man komt eraan. En eerst hoor je Raccoon. Cloud.

0: hoorde je, maar het geeft niet. Draaiden wij hier in de middagshow van J&D. En daarvoor nog de mannen van Raccoon, Jordan, Love You More en ook Django en Ferry met Vrienden voor Altijd. Het is bijna 6 uur, de middagshow op zijn einde. Vanavond hier, de avond van J&D met Johan Lintzen en Max van de Nieuwendijk. Ze ontvangen Wendy van Hout en Jari Hellegers komen praten over een nieuwe single. En morgenochtend om 7 uur is Willem Bakker terug met de Break de Week door Midden editie van de J&D Ochtendshow. En daar opnieuw kans op kaarten voor Maden Power Weekend, het komend weekend in Maden. Kun je gewoon winnen. En ik spreek je morgen weer om 4 uur. Samen gaan we dan onderweg naar huis en breken wij ook nog een keer de week extra door midden.
1: Op de fiets door de stad, want de kids hebben...

0: aan de Handelsweg.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
8: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij J&D hoor je thuis.
10: 6 uur.
12: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Dat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld te hard ging of onder invloed was. Hij wordt in ieder geval verdacht van dood door schuld van 3 kinderen en een schooldirecteur die met de fiets op zomerkamp waren. Het OM heeft 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen een man die zelf in een gevangenis werkte als bewaker. Hij zou een vrouw hebben verkracht in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis. 2 andere vrouwen deden ook aangifte, maar hun gevallen zijn niet meegenomen in deze zaak. Een Nederlander die gezocht werd voor mensenhandel is opgepakt in het Balkanland Noord-Macedonië. Hij zou Colombiaanse sekswerkers in de regio Rotterdam naar een afspraak hebben gereden. Het onderzoek naar de man begon nadat in een huis 2 Colombiaanse vrouwen werden gevonden. Eén had zoveel drugs op dat ze overleed. En op internet worden massaal fragmenten teruggekeken van programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers. Sinds bekend werd dat hij is overleden, zien ze in het online archief van Beeld en Geluid een piek in de zoekopdrachten naar Wim T. Schippers. Veel gezochte titels zijn bijvoorbeeld de Fred Haché Show en Hoepla. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio J&D.
11: J&D Verkeer.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam korter. Er staat nog 300 kilometer bij elkaar. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muiden, een kwartier vertraging na een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer een half uur oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Westervoort een kwartier oponthoud, zat een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Kijk nou, de Renault.
14: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste.

0: Fijn Muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Bokstel. Of bestel op stookbokstel.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.

0: verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
3: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
4: Huh, wat bedoel je?
3: De gehaktballen van de Ballenkoning.
4: De Ballenkoning?
3: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
4: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
5: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de ballenkoning verkopen?
2: Mancherie Biarritz. Biarritzplein in Eindhoven.
3: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
6: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
5: Maatwerk Sanitair.
6: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
7: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files lossen nu snel op. De langste files staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knopend Oude Rijn en Knopend Lunetten een kwartier oponthoud. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerden een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Malden en Boksmeer 20 minuten extra reistijd. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is een rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
5: Kies je Prachtmaat.
4: Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
4: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
6: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
10: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
9: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
11: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Gapert XXL. Met Snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl. Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl. Ja,
6: oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
9: Kijk voor vacatures op
10: metselprojecttilburg.nl.
11: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het kabinet wil zo'n 20 grote natuurgebieden redden van stikstof, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat er zones omheen komen van een kilometer waarin veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant. De plannen kunnen grote gevolgen hebben voor boeren. Op alle ministeries moet op 1 juli de vlag gehezen worden, vindt de Tweede Kamer. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd, Kitty Kotti. Partijen vinden dat het kabinet een voorbeeld moet nemen aan sommige provincies. Die hangen de vlag op 30 juni eerst half stok en hijsen die de volgende dag tijdens Kitty Kotti in de top. Groot-Brittannië onderzoekt een schietincident met een Russisch oorlogsschip op het kanaal bij Frankrijk. De Russen zouden in de lucht hebben geschoten toen ze een Britse jacht tegenkwamen. Waarom, weet niemand. Het incident komt vlak na een actie van de Britse marine die een schip tegenhield met Russische olie. En een mooie transfer in het vrouwenvoetbal. Oranjespits Linette Berestein vertrekt naar Real Madrid. Ze heeft het afgelopen seizoen nog goed gedaan bij Wolfsburg en werd in Duitsland zelfs topscorer. Dat levert Berestein een contract op in Madrid, waar ze voor 3 jaar tekent. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 1 file op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Haps en Boksmeer is de vertraging 10 minuten. Daar is een rijstrook dicht, het wegdek is daar beschadigd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
14: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
15: Tweedehandsauto!
14: Hallo, met wie?
16: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
14: Oké, komt-ie.
15: GTI, tweedehands!
14: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: groot of te klein voor Gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
6: J&D.
7: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Power Weekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.

0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
1: Bedrijf- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
5: Je maakt het top met Leidingshop.
4: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
5: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenavond, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Iedere werkdag brengt...

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe single.

0: Plus speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
3: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
4: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
5: ABN. Met de M van Magnifiek.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: Dit is
8: Radio DND.
4: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
8: 8 uur.
9: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Jeugdzorginstanties en hun medewerkers moeten vooraf altijd worden gescreend, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding voor de oproep zijn twee grote kindermishandelingszaken in Vlaardingen en kort geleden in Stadskanaal. Er waren signalen dat er in die gezinnen iets goed mis was, maar daar werd niks mee gedaan. In Duitsland is het helemaal misgegaan bij een oefening van het Nederlandse leger toen twee voertuigen op elkaar klapten. Vier militairen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. De militairen zaten bij groepen die gelegerd zijn in Oorschot en Havelte. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Dit weekend worden tropische temperaturen verwacht en meerdere evenementen spelen daar meteen op in. Zo wordt een hardloopwedstrijd in Drenthe aangepast aan de hitte. En in België zouden bezoekers van een metalfestival te horen hebben gekregen om geen zwart te dragen, terwijl dat juist een favoriete kleur is. En Duitse voetbalfans hebben zo'n eigen problemen, maar wel door iets heel opmerkelijks. Ze kunnen geen shirtjes krijgen van spelers van het nationale elftal met de letter V in hun naam. Adidas zegt dat de V's op zijn en werkt hard aan een oplossing. Het gaat bijvoorbeeld om Kai Havertz en Alexander Pavlovic, nu op het WK spelen. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen vooral in het noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
12: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
12: Rijkershaarden.
11: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
8: JND.
7: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Power Weekend. Luister naar de JND ochtendshow met Willem en win.
8: Johan en Max.
13: Ja, het is weer dinsdagavond, Johan. We gaan weer gezellig van start. Maar eerst even met de muziek van Yves Berendsen en Droom jij over mij vannacht.

0: Ja, Yves Berensoorde hier met Droom jij over mij vannacht.
1: Radio JND.
0: Ja, Max, het is weer dinsdagavond, even naar de klok weer, van 8 uur.
2: Even naar de klok van 8 uur, inderdaad. We mogen weer, gezellig
0: we mogen weer. Ja, gezellig, ja. Maar we beginnen met even iets minder leuk nieuws.
2: Ja, inderdaad.
0: Want we vonden toch dat we daar aandacht aan willen besteden. Want,
2: zeker weten.
0: Ja, Karen Welsing is gisteren onverwachts, niet helemaal onverwachts, want het ging al wat langer niet zo heel goed. Maar
2: dat vertelde jij me net inderdaad. Ja. Voor mij was het wel onverwacht. En ik zag heel veel Facebook en Instagram er gisteren vol mee staan.
0: Dit moment was wel onverwachts, ja. Voor mij ook.
2: Ja,
0: we zagen het allemaal. Heel Facebook stond ermee vol. En zeker als je in dit wereldje zit. En we willen onze steun dan namens JND ook.
2: Ja, aan de uiteraard. En, heel veel sterkte toegewenst.
0: Piet en de kinderen, kleinkinderen wensen. En iedereen die zich betrokken voelt natuurlijk. En toen dachten we, laten we een liedje draaien. Ja, ik heb er in het ver verleden ooit een duet mee opgenomen.
2: Hoe lang is dat geleden ook alweer?
0: Trots op. Ja, 2012.
2: Ja.
0: Dus dat is lang geleden, ja.
2: Hebben jullie eigenlijk maar één liedje samen opgenomen?
0: Ja, we hebben één liedje opgenomen. Ik heb wel aan het album meegewerkt. En daar hoor je, als je Adio Adio, het covertje van Corrie Konings hoort.
2: Ja.
0: Dan hoor je mij een tweede stem op de achtergrond.
2: Okay.
0: En daar staan een hele mooie medley van Stella Bos op.
2: Ja, dat klopt.
0: Echte 5 mooiste liedjes vonden wij. En daar moest mijn tweede stem ook bij. En dat wilden ze zo hard dat ze in de studio zeiden van, nou Johan, of Karen tegen Karen, want het lijkt wel of het duet is zo hard. Het kan me niet schelen, zei Karen. Ik vind dat mooi.
2: Ja.
0: En zo moest dat. Dus dat was heel bijzonder. En het duet was ook heel bijzonder, want we hadden allebei net een solo-single uit. En toen dachten we van, we doen op onze cd-presentatie bij elkaar doen een liedje samen zingen. En dat was Neem mij nog eens in je armen, een cover van Gerrit Vos. En toen belde, ja, op een gegeven moment, dat ging een beetje viraal. Ja, dat hadden ze toen in die tijd nog niet echt, maar het werd wel heel snel en vaak bekeken. Toen belde Marten Sterk op of we dat op wilden nemen.
2: Ja.
0: En van het een kwam het ander. En toen waren we eigenlijk niet meer met onze solo-singles bezig, maar alleen maar met dat duet.
2: Met dat duet, inderdaad.
0: En toen zijn we alle radiostations samen af geweest. Ja, en ik heb zoveel mee beleefd en onderweg meegemaakt. En ook met de videoclip, ja. Sommige mensen snapten ons ook gewoon niet. Want het was net Jut en Jul onderweg. Dus ja, we hebben wat toeren uitgehaald. Maar het was heel bijzonder.
2: Ja.
0: En het duet ook. En daarom gaan we dat nu draaien.
2: Zeker.
0: Neem mij nog eens in je armen. Een ode aan Karen Welsing. Ja.

0: Oké.
1: Ja, wat heeft die jongen stappen gemaakt, hè, Sam van Veldhoven?
0: Ongelooflijk, joh. Het is van echt een kind sterretje, zeg maar. Naar een volwassen man in één keer die kon zingen, joh.
1: Ja.
0: Wat een verschil.
1: Ja, zingen de schilder, hè.
0: Ja, is hij schilder? Is dat zo, ja?
1: Ja, heb je zijn laatste videoclip niet gekeken?
0: Nee, ik wilde hem eigenlijk bekijken, maar ik zag niks. Dus,
1: moet je ook open.
0: Ja, maar dat is een vrij nieuwe single, Johan. Dus ik ken niet alle videoclips erbij natuurlijk. En dan kijk ik echt wel een keer naar wat clipjes of op tv naar clipjes. Maar, ja,
1: ik kijk nooit naar clips en ik mag ook niet te veel over mezelf praten. Maar ik moest een contentpakket in elkaar fabriceren. En dan moet je naar de clip kijken. Daarom, maar ik wist het toevallig
0: al. Ja, er is wel een bepaald uurtje op een bepaalde tv-zender. Ik ga geen naam noemen natuurlijk, want dat is een soort van sluikreclame. Maar s'avonds tussen 6 en 7 is er een tv-zender die een soort verzoekuurtje uitzendt. En daar vind ik altijd schitterend naar te kijken. Schitterend.
1: Oh, echt?
0: Ja, daar komt echt een talent voorbij, jongen. Daar gaan ze aan je oren van te klappen nu lang. Ongelooflijk.
1: Ik heb daar ooit op de 20ste plaats gestaan in de top 1000 van diezelfde verzoekparade.
0: Maar de top 1000 is gewoon een jaarlijkse top 1000.
1: Ja, maar dat gaat over die verzoekparade, ja.
0: Ja, ook. Maar ook toch een beetje voor kwaliteit, neem ik aan, toch?
1: Ja, nou ja. Mag jij het invullen? Mag jij het invullen? Ja, we gaan heel snel naar onze gast vanavond. Ja, want daar heb ik heel veel zin in. Wendy van Hout hebben we en Peter is er natuurlijk weer bij. Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Oh, Wendy kan niet praten. Even kijken. Bon.
0: Doet hij? Nou, maar Peter doet het al wel.
1: Nu kan Wendy wel.
0: Kijk, hij doet het.
2: Ja, goedenavond allemaal.
1: Goedenavond. Een hele goedenavond.
0: Gezellig weer met z'n tweetjes. Leuk.
2: Ja, altijd.
0: Ja, toch? Ja. Zijn jullie altijd met z'n tweeën?
2: Ja.
0: Ja?
2: Meestal wel.
0: Meestal wel. Ja, tenminste, de vorige keer dat jullie hier waren, waren jullie ook met z'n tweeën. Maar ik was eigenlijk benieuwd of dat ook eigenlijk...
1: Jij hebt niet naar de soap gekeken, hè? Want daar werd dat in verteld. Er was één optreden wat ze alleen moest doen.
2: Oh.
0: Ik heb een stukje van gezien, maar niet de hele aflevering. Daar ben ik er eerlijk in. Ja, we hebben de vorige keer ook gezegd dat ik nog niet alles heb gehoord.
1: Je kan niet alles volgen.
0: Nee, daar gaat gewoon echt
2: spoiler.
0: Niet.
1: Ja, nee. Nee, maar er was wel, hè? Er was maar één optreden. Kon het er niet mee.
2: En toen was die griepbericht. Toen moest je thuis blijven.
3: Nierstenen, hè?
2: Ja, dat was hem. Zo. Dat was hem.
1: Maar dat vertelde ze de serie niet.
2: Nee.
1: Nee, maar dat horen we nou.
2: Nee,
1: dan.
2: Want
3: dat wist ik nog niet. Toen?
2: Nee. Maar jij was echt niet lekker. Echt. En voordat hij thuis blijft, dan is er echt wat aan de hand. Maar ja, ik moest optreden. En we hadden natuurlijk de serie die met ons meedraaide die dag.
0: Ja.
2: En we hadden het wel over gehad, maar dat hebben we eruit gelaten. Ja.
1: Ja.
2: Het gaat heel Nederland zich zorgen maken.
1: Waar ik altijd heel erg benieuwd naar ben, is hoe dat jullie dag er vandaag uit heeft gezien. Wat hebben jullie allemaal gedaan?
2: Echt?
1: Ja, echt, ja.
2: Begin jij maar, schat.
3: Nou, ik heb het druk gehad. Ik was vanmorgen vroeg op Blauwe Meer overleg. Ja. Toen ben ik naar Parelstrand gegaan, ook overleg gepleegd. En vanmiddag halverwege de middag ben ik thuis neergevlogen. En even op kantoor bijgewerkt, alle mailtjes. En ben ik Wendy even geholpen.
2: Ja,
0: kijk.
2: Ja.
1: En ze zat eerst nee te knikken.
2: Toen moest hij naar huis komen.
1: Oh, dus het fokken van hondjes is weer voorbij?
2: Nee. Ja, maar dat is het dus, hè. Ik heb best wel mijn handjes vol aan hondjes.
0: Ja.
2: Dus dan is het toch wel fijn als je weer thuis is en dan even een ronde van me overneemt. Zodat ik ook gewoon de was en de strijk en alles.
0: Ja, even je handjes. Ja, ik wou zeggen je handjes vrij, maar dat is eigenlijk ook weer niet, want je moet dan andere dingen weer gaan doen. Maar,
2: ja, en dat is als je jonge pups hebt, dan is dat gewoon heel lastig. Omdat om het uur, anderhalf uur, en ik probeer dat op te rekken nu naar 2 uur, bijgevoed moeten worden. Dus.
1: Hoe oud zijn ze nou? Want hoe ver liep de serie voor?
2: Die hondjes die zijn van 4 april. Dus die zijn echt van Pasen. Ze zijn al echt een weekje of 9,5 nu.
0: Ja.
2: Maar ik heb ondertussen ook een nestje van een week.
1: Alweer een nieuw. Oh, van een week?
2: Ja.
1: Oh, waar zijn nou de beschuit met muisjes dan?
2: Ja, hebben we niet meegenomen. Brokjes.
1: Brokjes, ja. Dan moet ik in één keer denken aan het feit dat als jullie ergens komen, of eigenlijk als Peter ergens komt, dat er altijd eten wordt geserveerd. Dat hebben wij nu niet gedaan, dus we zijn denk ik misschien in de...
2: En net een bocht op.
3: Ja. Nou, we hadden wel op gerekend.
1: Hè? Maar het is wel, wel een dingetje. Hè? Als je dat ziet in de soap, dan is het overal waar jullie je gezicht laten zien, is het eten.
2: Er wordt ook wel een beetje door de productie gestuurd, hè?
1: Ja?
2: Ja.
1: Een loop achter scherm zelf met die zakken.
2: Ja, nee, die gaan dat dan vragen. Oh, hebben jullie wat lekkers? Van Peter vindt dat lekker. En dan bestellen ze allemaal krompoezen en taart en
3: worstbroodjes.
0: Ja, ik wou net zeggen worstbroodjes eigenlijk. Ja.
2: Wordt een beetje ook een beetje gestuurd.
0: Ja, precies. Als je zo denkt, dan is het net of jullie de hele dag aan een worstbroodje zitten van 's morgens tot 's avonds slapen. Dat is ook wel meevallen, denk ik. Gaat ook vervelen, toch?
2: Peter eet eigenlijk heel veel sladen.
0: Ja?
2: Ja. Heel gezond.
0: Ja, dat is zeker gezond.
3: En de konijn.
1: En er zit ijzer in, hoorde ik net. Want er is hier iemand in de studio. Die heeft naar de mobiele studio gewerkt voor het weekend. Dan zijn we op locatie. En die zei, er zit heel veel ijzer in. Dus dat is heel
0: in
1: goed.
0: Salade?
1: Ja.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Maar ook in vlees.
1: Ja, dat mogen we niet meer hebben, hè? Vlees met die nieuwe schijf van vijf.
0: Nee, dat klopt, zit er niet meer in. Inderdaad.
2: Nee, zit er niet meer in.
0: Veel vruchten, salades inderdaad, ja. Veel, maar vlees zit er niet meer tussen.
1: Nee, maar, ja, dat maar heel weinig. Maar dat heeft te maken met klimaat, hè?
0: Ja,
1: dat klopt. Goed, gaan we niet over hebben. Nee. Wat ik me wel afvroeg, want ik heb gisteren even die serie gebenched, of gebonged, hoe heet dat?
2: Gekeken.
1: Ja, nou, alles achter elkaar gezet.
0: Gebindwatch, wat noemen ze tegenwoordig? Ja, die termen allemaal niet bijhouden, joh. Het allemaal zo snel.
1: Want ik liep een beetje achter, maar ja. Het was makkelijk in te halen, want hij was op een gegeven moment gestopt, de serie. Maar ja. ze waren eigenlijk op zoek naar inbrekers, hè? Of hoe zeg je dat, vandalen op de camping.
2: Ja, een beetje urban explorers en alles wat daar omheen.
1: En zijn ze inmiddels gepakt?
3: Ja.
0: Ja, zijn ze gepakt?
3: Vandaag pakken we ze op en morgen zijn er weer nieuwe. Dus.
1: Oh. Ja, schrikkelijk, hè?
0: Ja.
3: We zitten er achteraan.
1: Ja.
2: Ja, dat wel. Er hangen overal wel ook wildcamera's en zo. Dus,
0: maar weer via het hek of niet? Want er was natuurlijk al zo'n brugplekje, toch? Dat het elke keer via het hek werd opengeknipt als ze daar graag naar binnen kwamen.
1: Een van de eerste seizoenen of zo, denk ik, was dat, ja. Gingen ze via het hek naar binnen, ja.
3: Ja, en we via de poort overal. Maar we hebben overal wildcamera's gehangen. Wat ze niet zien, en dan hebben wij hem al in de gaten waar hij is.
0: Ja, precies. Heel slim.
3: Dus ja, het is zo'n groot terrein.
0: Ja. Ja. Ja, je kunt het niet constant aan te bewaken natuurlijk. Tenminste, niet zelf. Je kunt niet alles zien, dus logisch. Dus dat is een goede oplossing inderdaad, ja. En die vallen inderdaad mooi niet op. Dus,
2: En bij de ene gaat het goed, zo'n Urban Explorer. En de andere die heb je in de kraag. En dat zie je helaas dan. Jammer dat er dan geen vlogger bij is.
0: Ja, dat was mooie televisie daar geweest. Of een mooie vlog geweest in dit geval, ja. Zeker.
2: Het gaat één keer goed en drie keer fout.
1: Ja. Ben je een nachtmens of een ochtendmens, Wendy?
2: Oh, ik ben tegenwoordig echt wel een ochtendmens, ja.
1: Maar dat was je niet.
2: Nee. Maar de tijd en de biologische klok, die werkt gewoon niet mee. Dus om 4:30, dan staan die oogjes open.
1: Oh, echt?
0: Dan, ja, 4:30 morgens al, ja?
2: Ja, dat wil al soms om 3:00, maar dat accepteer ik niet. Dus dan dwing ik mezelf om die ogen dicht te houden.
0: Maar als je dan hebt opgetreden dan, bijvoorbeeld, dat is ook vaak wat laat natuurlijk, hè? Of tot 's nachts. Of,
2: ja, maar dan is het dus 4:30. Maar
0: echt waar?
2: Ja.
0: Zomaar zijn korte nachtjes dan?
2: Ja.
1: En ben je altijd 's morgens vrolijk? Want ik heb zo het gevoel dat jij chagrijnig bent 's morgens.
2: Katje?
3: Ja, niet aanspreekbaar.
0: Niet aanspreekbaar.
1: Nee, ik zag een bepaald shot of een scène in de Real Life Soap dan. Dat was je ook een beetje
2: Parijs.
1: Kort af. Nou nee, er was gewoon bij jullie binnen.
2: Ik kan soms kort van stof zijn. Niet alleen Peter is kort van stof. Ik kan dat soms ook. Ja, 's morgens ben ik altijd wel eerst koffietje. Ja, en tegenwoordig ben je met die hondjes bezig. Dus dan is het toch ook wel anders, hoor. Dan is het eerst poepruimen en de moeders verzorgen. En ja, eerst de verzorgronde. En dan pas met de poep onder je nagels koffie drinken.
0: Heerlijk begin van de dag.
2: Heerlijk, ja, nou, echt ideaal. Ja. En ik geniet er zo van.
0: Ja, je krijgt er zoveel voor terug ook natuurlijk.
2: Liefde.
0: Ja, liefde wel natuurlijk, heel veel. Ja.
2: Ik zit helemaal in mijn eigen bubbel, dus vind ik echt fijn.
1: Ja, nou, ik begon natuurlijk niet voor niks over ochtend of avond, want dat was het bruggetje. Tot in de late uurtjes.
0: Kijk.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV. Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
4: Robby's Buitengewoon.
3: Van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
4: Robby's Buitengewoon.
3: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
5: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Piedijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
11: Goedenavond, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Gapert XXL. Met Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Tegel eruit!

0: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Als u een topmerk auto rijdt, zoals

0: Sherelle, op je idee.
1: Mooi, hè?
0: Zeker, mooie, mooie plaat.
1: Wie denk jij wel dat je bent?
0: Ja, ik dacht, het blijft stil. Ik dacht, moet ik iets gaan zeggen, maar het komt...
1: Nou, ik denk, misschien ga je wel iets zeggen.
0: Ja, nee, ik was eigenlijk gewacht op jouw teken, zeg maar.
1: Oh, een teken van leven, moet ik denken. Konings.
0: Een teken van leven,
1: ja. Ja, dat is niet je vraag.
0: Ja, dat klopt, zeker.
1: Ja, ja. Nou, aan jou de eer. Heb jij nog brandende vragen voor Wendy?
0: Ja, waar hadden we het net over? Want daar ben ik altijd veel aan het volbeduren. Maar we hebben net weer allerlei dingen achter de schermen hier besproken.
1: Dus Alzheimer light.
0: Wat zeg je?
1: Dat is Alzheimer light.
0: Alzheimer light zal het zijn inderdaad, ja. Dat denk ik ook wel. Maar
1: we hadden het over zoveel dingen. We hadden het over de tackles.
0: Ja, heb ik het over gehad inderdaad, ja.
1: Ja. Ja. We hadden het over of Wendy een ochtendmens was.
0: Ja, nou, dat weet ik inmiddels ook.
2: Ja.
0: Eigenlijk een ochtendmens, maar eigenlijk ook een nachtmens. Als ze zo wakker dat het eigenlijk meer een nachtmens is.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ben heel multifunctioneel.
1: Oh, maak het niet zo ingewikkeld, Max.
0: Hey, wil ik kijken vragen wat ik wilde vragen over die hondjes. Ga je ze ook allemaal verkopen, of niet?
2: Nou ja, dat moet van Peter. Want anders...
0: De ruimte is er wel, toch?
2: De ruimte is er. En ja. Als ik alles houd, dan wordt het echt een dierentuin. Dat kan niet.
1: Maar zijn er nou niet mensen die af en toe zeggen of denken van... nou, die Wendy doet ook van alles. Zingen, kleding, hondjes.
2: Ja. Dat is een meisje van de handel, hè?
0: Ja, toch? Ja, maar een lekker beetje bezig zijn, dat is toch goed?
2: Ja. Nou ja, weet je wat het is? Die kleding, mijn webshop staat offline, hè? Die staat nu stil. Daar, daar heb ik eigenlijk vorig jaar zo'n beetje zo steeds minder geworden. Niet de omzet, maar mijn zin daarin. Ik kon ook even niet handelen hoe vol de e-mails altijd zaten met negativiteit. Want dat was gewoon echt niet normaal. Ja, dan kun je niet meer bezig zijn met je werk.
0: Maar negatief, is dat het dan veranderd sinds de serie of zo dan?
2: Ja, of een fanbase, een hatebase.
0: Hatebase.
2: Maar dat was gewoon niet meer leuk. En nou ja, ik moet natuurlijk ook gewoon centjes verdienen.
0: Ja,
2: en,
0: natuurlijk.
2: Muziek maken kost geld.
0: Ja,
1: heel veel geld.
2: Dat kost heel veel geld. Ja. Dus ja, dat moet ik ook ergens vandaan halen. En toen kwam ik erachter dat hondjes eigenlijk best wel echt heel erg leuk is. Ook omdat het in mijn... Dat kan ik lekker in mijn eigen bubbel zitten. Dat heeft mij ook nog een beetje een psychologische lijntje.
0: Ja.
2: Want ik kan lekker zorgen. En ja, dat stukje is bij mij een beetje weggepakt. Dus ja, dat is een beetje van alles wat. En ik ben daar in mijn bubbel. En die honden die veroordelen mij niet om die lelijke tatoeages en dat soort dingen. Dus die zijn altijd blij. Dus.
0: Ja. Het is pure liefde gewoon, van die beestjes.
2: Ja, wie mensen leert kennen gaat van dieren houden.
1: Nou, over jouw tatoeages gesproken, daar ga ik gelijk op inhaken. Zou je het weer doen als je de keuze opnieuw zou maken? Maar moeten maken?
2: Waarschijnlijk wel, maar niet zoveel.
1: Oh.
2: Ja, maar ik vind dat wel mooi.
1: Maar?
2: Ja, nou ja, ik weet niet. Misschien dat je nou elke keer die lelijke reacties krijgt. Als ik dan een soort van setje liet zien online. En dan ging het ook niet meer over de kleding. Het ging alleen maar aan sociaal wijf, die tatoeages. En dacht ik echt van oké, maar ik probeer hier een jurkje te verkopen.
0: Ja,
2: Gerda.
0: Daar gaat het om. Ja, Gerda, precies.
2: Ja. Maar ja, Gerda die geeft daar niks om met het APK'tje.
0: Nee, precies. Nee, maar er zijn toch zoveel mensen met tatoeages, hoor. Dus
2: ja, nee, maar goed, ik sta er nog steeds achter. Maar ik denk omdat je dan zoveel geprojecteerd krijgt, dat het bij mij toch echt wel onder mijn huid gaat zitten.
0: Maar die webshop, hè, die had jij toch al voordat je met Peter samen was?
2: Ja, al zo lang.
0: Maar eigenlijk is het dan eigenlijk altijd goed gegaan. En dan kom je een keer, je komt dan in de belangstelling op de televisie. En dan in één keer, of was het toen ook al? Of is het echt sinds...
2: Nee, ja, eigenlijk sinds de serie is het... Nee, de eerste jaar van de serie is het eigenlijk nog wel goed gegaan.
0: Ja.
2: Maar die inbox van die mail, die zat zo bom en bommetje vol. Dat eigenlijk de klanten... Ja, achtergesteld werden. En ik ben altijd een strevertje geweest in mijn bedrijf dat ik mijn klanten voorop wilde stellen. Mm-hmm. En dat kon ik op een gegeven moment niet meer. Want je zag door de boom het bos niet. Heb ik heel lang ook nog iemand opgehad op de mails. Maar ja, op een gegeven moment, die stopte ermee. En dan moest ik het weer zelf oppakken. En ja, het kost zoveel energie.
0: Ja.
1: Ja, en dan ook negatief?
2: Ja, heel veel. Want van de 100 mails waren er 98 gewoon gingen niet over kleding.
0: Ja, je moet ze wel allemaal even openen en doorlezen. Ja. Voor de zekerheid dat het niet toevallig wel een klant is die een vraag heeft.
2: En dan lees je eigenlijk gewoon continu hoe slecht je eigenlijk bent. Voor de
0: schrikkelijk zeg.
2: Zoals een ander dat vindt. Dus ja, de keuze is dan op een gegeven moment ook wel makkelijk gemaakt.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Maar het is wel zo, als dat je op televisie komt, denken mensen jou allemaal te kennen.
0: Ja, dat klopt. Ja, mensen
1: op een of andere
0: precies te kennen en te weten hoe je in elkaar steekt. Maar,
2: maar dat is dus echt totaal anders. Want toen ik Peter leerde kennen, ik kon de serie niet. Dus op een gegeven moment, ja, natuurlijk ging je erin verdiepen, ging je kijken. En toen dacht ik, wat ben jij toch een Poeh, bullebak. Maar zo ken ik jou helemaal niet. Hoe kan dit? Toch, schat?
3: Ja.
2: Dus ik denk, ja, maar wacht even. Deze man is zo, die heeft zoveel warmte in zich. Toen ik ging meedoen, toen zei ik ook tegen de productie van, ja, ik wil die mooie kant van hem belichten.
1: Ja.
2: Want dat mag ja, ook
0: maar,
2: gewoon.
0: Maar dat is niet interessant saai. Voor televisie, hè?
1: Ik zit hier niet voor mijn eigen mening, zeggen ze wel eens. Maar ik vind echt... ik snap niet waarom mensen hem zo bullebakkerig dan vinden op televisie. Want eigenlijk...
2: Zijn geen ondernemers? Denk ik al een heel groot...
1: Nou, nee, het enige wat ik hem zie doen is gewoon zeggen... Well, luister jongens, dit had beter gemoeten.
2: Ja.
1: Punt.
2: Ja.
1: Ik zie daar eigenlijk geen...
3: Kort van stof, hè?
0: Ja, maar, ja, en ik denk dat een productie wel een beetje aan zal dikken om bepaalde dingen misschien nog een keer te herhalen of nog een keer te zeggen. Of anders te zeggen natuurlijk. Want als jullie allebei met z'n tweeën alleen maar heel lief zijn op televisie, dat is natuurlijk...
1: Nee, maar hij zegt 10 keer Fox Wild en hij zegt 8 keer een ander woord. Maar dan wordt er 10 keer Fox Wild uitgeknipt en dat plakken ze achter elkaar.
0: Ja, dat is zo. Ja.
1: En zo werkt dat ook.
2: En met die poepjes ook allemaal, hè. Dat is, denk je elke keer als de camera erbij is die honden binnenkakken?
0: Nee.
2: Dat is toch niet zo?
1: Nou, ik dacht eigenlijk dat bij de landmacht zullen ze er wel jaloers op zijn. Met dat slagveld. Ja, dat was niet normaal.
2: Dat is geen dagelijkse kost. Bij ons. Dus,
1: Nee, maar ik, wat ik wilde zeggen is gewoon van als je Peter hoort zeggen van hier word ik niet vrolijk van, dan hadden we toch ook nog iemand anders op televisie die weet die ook weer.
0: Wordt het niet vrolijk van? Klopt.
1: Ja, nou ja, dat is toch logisch als de kraan druppelt, dan is het een klein beetje niveau, maar een hele dag, een hele week, een hele maand en dat op 8 locaties.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, en ze maken natuurlijk van heel veel opnames natuurlijk maken ze maar een kleine uitzending. Dus dan gaan ze natuurlijk de dingetjes wat eruit halen die ze leuk vinden. Het lijkt net of je de hele dag aan het poepscheppen zijn. En,
2: dan wordt dan een beetje achter elkaar geplakt en gedaan. Dus het is
0: maar mensen hebben er heel snel wel TV, een beeld van. Want mensen denken dat het echt zo is. Alleen is het niet zo. Ja. Zo is het niet een hele dag natuurlijk. Of een hele week. En dat is het.
1: Ja, maar het is ook niet raar. Als het van jou is, kijk je altijd anders naar dingen.
0: Ja.
1: Dan dat het voor een ander is, hè?
0: Zeker.
1: Dus ik vind het niet raar dat Peter dan dingen ziet...
2: Ja, maar hij is een ondernemer, hè. Peter is natuurlijk zo lang... die kent alles, die ziet alles en die weet alles. En zeker binnen de parken, dat is zijn professie, hè. Dus, en hij is gewoon echt een rasondernemer. Ik denk dat hem ook groot heeft gemaakt.
1: Ja.
2: Op die manier.
0: Ja, dat moet
2: en
0: wel.
2: Heel veel mensen hebben niet eens een 1% ondernemerschap in zich. Die kunnen zich dat ook niet inleven, die kunnen dat niet begrijpen. Die zijn daar heel leek in. Maar die zijn wel heel goed in meningen maken.
1: Ja.
2: Omdat ze het zelf niet kunnen.
0: Voor mij hebben we het de vorige keer ook gezegd hoe je was, dat het gewoon pure jaloezie is.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja,
2: of misschien
0: of afgunst. Of, ja,
2: ik denk het onwetendheid en maar gewoon projecteren ook. Zonder een spiegeltje naar jezelf te.
0: Ja, dat moet. Ja.
1: Ja, dat denk
2: welkom
1: ik ook.
2: In de maatschappij.
0: Welkom in de maatschappij. Ik vind het een slechte eigenschap van die mensen, maar goed.
1: Ja. Ik ga even een liedje draaien van Leen Zijlmans. Daardoor is Karen Welsing ooit begonnen met zingen. Door Henk Benaar en Leen Zijlmans. En toen zong zij samen, want vorige week was Sineke hier.
0: Ja.
1: Toen zong zij samen dat duet van Sineke en Leen. Met Leen zong Karen.
0: Dat is lang geleden alweer.
1: Ja, en zo is ze eigenlijk door Henk Benaar aangespoord om naar de studio te gaan. En toen kwam de allereerste single Bitter Zoete Tederheid.
0: Ja, die single weet ik inderdaad nog wel. Ja. 2000, lang geleden. 13? Ja. En dat was in 12?
1: Dat is iets langer
0: geleden. Of nog langer geleden al?
1: Ja, want 2012 hadden wij het duet. Toen had zij
0: In
1: 2012, voor jouw beeldvorming, had zij in 2,5 jaar tijd al 7 singles.
0: Zo.
1: Dus dat is best veel.
0: Dat is behoorlijk.
1: En zeker met die tarieven die ze ervoor rekenen.
0: Nou.
2: Dus, waren andere tijden, hè?
0: Waren andere tijden, inderdaad.
1: Dat was toen ook best duur.
0: Ja.
1: En Bitterzoete Tederheid, dat was een Duits liedje oorspronkelijk. En dat is later door een Belgische vrouw van Karen gecoverd. Dus dan zijn we weer allemaal op de hoogte.
2: Nou, dankjewel.
0: Ik kom achter dingen die ik wist. Ja. Dit wist ik niet, Johan, maar leuke informatie.
1: Ja, ik denk dan kunnen we toch een beetje herinneringen ophalen.
0: Precies, zeker.
1: Dit is Leen Zijlmans en Zondagmiddag.

0: Uncharted, de dinsdagavond van J&D. We hebben nog steeds Wendy te gast.
1: Ja.
0: Gezellig. Ja, zeker. Hey, je moet even schakelen af en toe, want er zit altijd de schermen zo druk te kletsen dat dan even moet denken, waar hadden we het over? Want er zijn dat zo, als jullie met z'n twee zijn voor altijd, zo'n leuke gesprek over alles en nog wat hier. Dus dan
2: even correctie dan, Alzheimer XXL.
0: Alzheimer XXL.
2: Ja, nee,
0: dan ben je gewoon even uit het interview, omdat je gewoon over hele andere zaken aan het praten bent, Johan. Dan ben ik even het is positief, want er zit gewoon gezellig over alles nog wat te kletsen. En dan denk je, oh ja, waar hadden we het ook alweer over?
2: Zal ik jou dan maar even een keukensteentje
0: Een klein keukensteentje zou op zijn plaats zijn.
2: Ja, ik zou eventjes in de WhatsApp kijken van de studio.
0: Ja,
2: wil je nou een bericht sturen aan Peter of aan onze eigen Wendy? Wil je een vraag stellen?
0: Of allebei.
2: Of allebei. 085-760-9936.
0: Even een appje sturen met wat je... Ja, ze zou willen weten of ze hebben een vraag.
2: Nadine heeft dat al gedaan. Zij zegt dat iedereen elkaar moet respecteren zoals ze zijn. Groetjes Nadine. En de vraag is of dat we natuurlijk de groeten willen doen aan de gasten van vanavond.
0: Nou, bij deze gedaan.
1: Dankjewel Nadine. Groetjes terug.
0: Groetjes terug.
2: Kijk, zoals als ze luisteren raken.
0: Ja, die zat heel scherp. Je had alles in de gaten.
1: Ja?
0: Jazeker. Altijd elke week wel scherpe vragen en opmerkingen.
2: Ja, zeker.
0: Dus ze zit goed mee te luisteren.
1: Maar ze heeft gelijk, hè? Iedereen in de waarde laten.
0: Iedereen in de waarde laten, inderdaad. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Ja, 100%.
2: Ik zag trouwens in de soap de opening van het kasteel. Of althans, de open dag van het kasteel.
0: Ja.
2: En volgens mij was het de vorige keer toen jullie hier waren... zou het nog ongeveer 2 jaar gaan duren, geloof ik, of zo. Maar...
3: dat is nog steeds.
2: Het is volgens mij nog steeds. Peter, mag je iets dichter bij de microfoon?
3: Oh ja.
2: Dan kunnen mensen thuis het goed horen. Maar het duurt nog steeds 2 jaar.
3: Ja, dat duurt nog zeker 2 jaar.
1: Ik zeg dat dus straks ook tegen Sarah. Die is bij ons, een vrouwtje wat bij ons altijd komt. Zeg, ze aan het kasteel. Ik zeg, ja, dat is al 2 jaar lang, over 2 jaar klaar.
2: Maar de buitenkant begint er nou volgens mij op te lijken, denk ik. Of,
3: de buitenkant is bijna klaar.
2: Ja.
3: Helemaal opnieuw gevoegd, nieuwe kozijnen erin, nieuw dak. Daar ziet er picobello.
1: Ornamenten hangen.
3: Ja.
0: Kijk.
1: Ja, het klankbord hangt.
3: Ja, we zijn nu bezig met de vergunning van de tuin.
1: Ja.
3: Ja, als direct die tuin de vergunning er is, dan ben ik ook 1 jaar aan bezig. Dus ja, en dan binnen nog, hè.
0: Maar een vergunning voor een tuin, moet ik dat dan zien dan? Waar moet dan een vergunning voor aanvaard worden?
3: Oh, ja, het ligt midden in een parkgebied, hè. Dan moeten allerlei instanties neigen over
1: die gaan dan ook uitlaten. Inspecteren of daar dieren zijn die je dan niet mag verstoren. En,
3: die belletjes, vlindertjes,
1: bomen en
3: kikkers.
1: Ja.
0: Is dat dan een Natura 2000 gebied? Noemen ze dat dan zo? Of zit er dan,
3: Nee, het is echt een parkgebied.
0: Een parkgebied, oké. Okay. Ja, dus dan mag je eigenlijk, moet je dan eerst dat goedkeuren voordat je weer dingen aan mag passen aan die tuin. Aan de bestaande situatie.
3: Ja. Daar zijn we toch denk ik nou bijna 2 jaar aan bezig. Ja. Maar het ziet er allemaal goed uit, dus ik verwacht de vergunning toch eerdaags. Dus.
0: Oké.
1: Okay.

0: twee jaar positief. Gaande. Ja, ja. Dat duurt allemaal heel lang.
1: Dus daar ben ik al een jaar mee bezig. En dan binnen afbouwen. En ja, dan ben ik zo weer twee jaar verder. Maar ik denk dat ik er voor 2030 in zit.
2: Ja, maar er zijn mensen die zeggen...
3: Ah, begint toch? Voor zo'n groot project. Ja.
2: Ja. Ja, ik wou zeggen, er zijn mensen die zeggen van... zal hij er echt gaan wonen?
1: Ja, tuurlijk ga ik er echt wonen. Of wij dan. Wendy wou het eerst niet en die is toch helemaal om.
0: Ja. Ja.
2: Want nu Kroatië natuurlijk in het vooruitzicht zit... zou je ook denken dat je daar misschien wel heel veel tijd door gaat brengen.
1: Nou, ja. Er gaat wel een hoop tijd in zitten om het op te zetten. Maar ik hoef niet iedere dag op die parken te zijn.
2: Dus een beetje vanuit Nederland dan?
1: Nee, dat zou ik ook regelmatig moeten zijn. Maar ook een groot gedeelte in België.
2: Ja. Ja, een kasteel, Max. Zou dat wat voor jou zijn?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kom maar uit een simpel rijtjeshuis. Dus ik weet niet hoe het is. Omdat, ja, het lijkt me wel heerlijk om het een keer mee te maken. Maar...
0: Ja, dat wist ik ook niet. Hè? Zo'n groot huis waar ik nou in verdwaal, heb ik ook nog nooit meegemaakt.
3: Nee, dat snap ik.
0: Ja, dat went ook weer. Heel stom. Maar...
3: Ja, ook dat went natuurlijk weer. Hè? Dat is met alles. Dus ook met een mooie auto, alles wordt normaal. Ja. Het went eigenlijk allemaal wel. Het denkt je wel natuurlijk wel een keer je handen mag klappen natuurlijk, of een keer af en toe je ogen vrij van... Het is wel allemaal echt en het is realiteit. Maar...
2: Een mooie auto en over wennen gesproken. Nou, Peter heeft zijn auto, moet je op een knopje drukken, gaat de deur dicht. Ik zou hem gewoon dichtgooien, want dat gaat sneller. Dat duurt toch een uur of niet? Wendy, help me even, vertel even.
0: Ik deed dat dus ook in het begin. Peter had knopje drukken, systeem met hem. Ja. Ja, weet ik veel.
3: Gaat het daar kapot van ook, of niet?
0: Nooit
3: die
0: van
1: deur, als je dan wordt die ontregeld.
3: Ja, hè? Dat denk ik ook wel inderdaad. Ja.
0: En ik kan er nooit van Rolls Royce komen, want ik denk, mooie auto, ja, ga ik lekker. Ja,
2: maar dat duurt toch ook gewoon ontiegelijk lang. Als je even snel de apotheek in wil rennen terug.
0: Eerst het knopje indrukken. Oh.
2: Wendy, wat heb je vroeger altijd willen worden?
0: Ja, zangeres denk ik toch wel. Stiekem. Ja? Ja, ik was altijd aan het zingen.
2: Ik dacht vroedvrouw.
0: Ja, maar dat vind ik ook leuk, hè?
2: Ik zag jou met dat echo-apparaat.
0: Ja. Ja, Peter was ook zwanger van een dikke...
2: Van een dikke
0: drol. Weet je hoe leuk dat is, hè? Want dan ga ik bij die hondjes zitten kijken. Is die zwanger? En dan zie je dat allemaal krioelen. En dan zie je een hartje kloppen. Nou, dat is toch enig?
2: Ja, we gaan er zo meteen over verder praten. Maar eerst, Sineke was vorige week hier. Ik doe wat ik wil. En ik vind het een supermooie plaat. Wou ik er ook even bij zeggen.
0: Ja.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorle.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk. Zet zoden aan de dijk.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Verdachten met bijvoorbeeld een baan of een koophuis krijgen van de rechter vaak een mildere straf dan verdachten die het minder goed voor elkaar hebben. Verschil kan oplopen tot 18 dagen cel, zeggen Nederlandse wetenschappers. Toch wil het volgens hen niet zeggen dat er in de rechtbank wordt gediscrimineerd. Een Russisch oorlogsschip heeft eerder vandaag in de lucht geschoten op het kanaal bij Frankrijk. Dat gebeurde toen de Russen een Brits plezierjacht tegenkwamen. Het kon niet anders, zeggen de Russen. Het jacht kwam gevaarlijk in de buurt. Het is niet duidelijk of de Britse regering deze lezing slikt. Het gaat goed met het speciale zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al 36.000 van verkocht. Het hadden er trouwens meer kunnen zijn, want de site van de NS had vandaag een storing door de grote drukte. Maar die is intussen verholpen. En chef de mission van de Olympische ploeg is een functie voor sporticonen, zegt NOC-NSF. Maar na een paar jaar moet je volgens de sportkoepel een stap opzij doen voor een nieuwe generatie. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission voor de volgende zomerspelen. Zij neemt een stokje over van Pieter van de Hogeband. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Tegel eruit, boompje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het tuinafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: Ja, Jan Smit hoorde je natuurlijk. En het hoofd... Hoofd leeg, hart vrij. Ik vind het een moeilijke
1: hoofd
0: titel.
1: Hoofd leeg, hart vrij.
0: Ja. Ja, ik vind het een moeilijke titel.
1: Wel een hele mooie titel.
0: Ja. Ja, vind je?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja,
1: toch? Ja, het is wel een titel waar je over
2: nadenkt. Ik kan niet eens uitspreken. Hoe?
1: Hoofd leeg, hart vrij. Is een titel waar je over nagedacht denkt.
2: Hoofd leeg, hart vrij.
0: Ja. Ja. Ik vind het een moeilijke titel.
1: Ik denk dat het gaat over bepaalde dingen afsluiten of zo, denk ik, toch?
0: Ja, dat is in Jan's situatie.
1: Is het wel van toepassing inderdaad.
2: Ja, stof om over na te denken.
1: Ja, ja. Precies. Inderdaad.
2: Mijn hoofd ook niet leeg.
1: Nee.
0: Ja. Zijn jullie een beetje van het bingo?
2: Peter, ja, vindt hij leuk.
0: Hebben we dat vorige keer ook gedaan?
1: Ja, ja. Volgens mij wel, toch?
0: Ja.
1: Ja, hè? Ja.
0: Toen hebben we Peter aan het balletjesrad laten draaien.
1: Oh ja, dat klopt.
3: Ja, vind ik fijn.
0: Ja, nou, dan, Peter, gaan we dat vandaag weer doen.
1: Schuif naar jou toe.
0: Nou, Peter, laat het rad maar eens draaien.
1: Ja. Geef het maar een slinger aan, dan gaan wij kijken wat eruit komt.
0: Dat is een liedje van Henk Benaar, hè?
1: Geef het maar een slinger aan, ja. Klopt.
3: Ik heb mijn bril erop.
1: Zet er even de bril erbij op.
0: Nummer
3: 87.
0: 87?
1: Even kijken.
0: Heb je maar, Max?
1: Ja, dat heb ik.
2: 87.
1: Wat is het mooiste compliment dat je van het publiek hebt gehad?
2: Ja, dat heb ik eigenlijk nog bij elk optreden. Wauw, jij kan wel zingen. Wat leuk.
0: Waarom lacht je nou, Bart?
2: Echt leuk.
1: Nee, hoe is het zeg van de grappig, hè?
2: Ja, mensen zijn helemaal verbaasd. En dat is mijn grootste compliment natuurlijk. Want ze staan er natuurlijk al met een voor... Ja, hoe noem je dat? Met een idee van, oh jeetje.
1: Met een mening eigenlijk.
2: Ja,
1: al,
2: met
1: zeg
2: een mening.
1: Maar. Ja.
2: En dan kom ik er vanaf van het podium. En dan hebben ze het eigenlijk kei leuk naar hun zin gehad.
1: Maar
2: en
1: waarom zouden mensen dan denken dat je niet kan zingen?
2: Ja, er is altijd nog één fragmentje die heel vaak voorbij komt. Dat was ook niet best.
1: Maar dat was volgens mij een van de eerste keren dat jij optrad, toch?
2: Oh ja, dat was toen met Meisje van de Handel.
1: Ja, ja, maar goed, dan kunnen dingen ook misgaan natuurlijk. Spanning, ja, het is allemaal nieuw voor je. Ja.
2: Het was wat het was en het is niet meer wat het was. Dus alleen maar beter. Ja,
1: ja, daarom.
2: Ja.
1: Dus, maar dat is natuurlijk wel mooi om dat toch te horen elke keer.
2: Ja, dat is ook het grootste compliment wat je kan krijgen. Zeker als je dan iemand zijn mening draait. Ja,
1: ja, precies. Ja.
2: Dat is leuk.
0: Ja. Ja, ik ben benieuwd naar de volgende vraag.
1: Ja, ik ook eigenlijk wel inderdaad. Dus hij mag nog een keer gedraaid worden, Peter.
3: Huppatee. Ik denk 60.
1: Ik denk het inderdaad ook, ja. Ja, het is een beetje slecht leesbaar inderdaad, die 60. Even kijken. Wat is de mooiste stad of het mooiste dorp van Brabant?
2: Eindhoven.
1: Ja,
2: tuurlijk. Eindhoven de gekste.
0: Daar kom je oorspronkelijk vandaan, toch?
2: Ja, daar ben ik geboren en getogen. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Dus dat kan niet anders, dat kan niet missen.
1: En voor jou, Peter?
3: Breda.
1: Breda, want daar ben jij geboren en getogen?
3: Vlakbij, in Rijen.
1: In Rijen, kijk.
3: Maar ik vind Breda gewoon qua gebouwen en zo, dat vind ik echt...
1: Ja, dat is een hele mooie stad.
3: Ik vind Eindhoven ook mooi, maar dat vind ik qua gebouwen minder als je in de winkelstraat loopt. Terwijl als je in Breda... Is gewoon echt oude gebouwen, sfeer en beleving.
1: Het ademt veel straat veel uit inderdaad. Het ademt historie. En dan vind ik in Eindhoven, moet ik zeggen, altijd wel min. Ik vind Eindhoven dan wel, vind ik zelf, een hele logische stad. Je kunt heel snel daar naar de winkels toe waar je wil zijn.
2: Ja. Ja.
1: En bij daar is allemaal meer wat op afstand. En daar zit iets en daar zit iets. Maar het is wel...
0: Eindhoven is natuurlijk wel, als je teruggaat naar Philips... en alles wat die man heeft gedaan voor,
1: klopt, zeker.
0: Voor Eindhoven en de omgeving... PSV en
2: PSV,
0: 100% fabrieken en allemaal die dingen. Ik ben er wel erg in geïnteresseerd in die oude geschiedenis. En zeker als je langs het klokgebouw rijdt en al die
2: daar ben ik geboren, hè, bij het klokgebouw.
0: Echt?
2: Ja. Op de Marconilaan. Ja, dat is daar. Ja, bij het spoor.
1: Is dat waar we laatst keer zijn wezen eten met J&D of niet? Of zit het dan hem? Ik ben niet zo heel goed in Eindhoven.
2: Nou, daar heeft die Flemings ook zijn miniatuur paleisje gehad.
0: Ja, gehad. Ja, dat is gesloopt.
2: Ja, nee, dat die is niet... huizen zijn inmiddels trouwens ook gesloopt. Afgelopen maanden is dat gebeurd. Ja.
0: Ja, maar dat is niet waar wij zijn gaan eten. Want wij zijn gaan eten tegenover het station.
1: Maar ook bij een concertzaal vlakbij, dacht ik. Maar kan ik het mis hebben? Of ik ben helemaal omgelopen. Dat kan misschien ook nog wel.
0: Oh, jij bedoelt bij de danssalon.
1: Oh, dat kan ook best. Oh, ik heb geen idee.
0: Bij de Dommelstraat.
2: Ja, Dommelstraat.
1: Het was de Dommelstraat, dat weet ik nog, ja.
0: Nee, dat is echt totaal een hele andere kant van Eindhoven.
2: Ja, niet in de buurt.
1: Voor mij is Eindhoven parkeren op het eindje... en dan rijd doorlopen langs de Mediamarkt... en dan komen we zelf bij de winkels en de terrasjes. En dan,
0: Je bent je nou wel bewust dat je reclame aan het maken bent?
1: Ja, sorry. Ja, klopt. Maar het was even om de uitleg te geven.
0: Peter, doe de volgende bal.
1: Ja, doe maar.
2: Ballen.
3: 28.
1: Oh,
0: 28. Wat is jouw grootste angst, Wendy?
2: Oh, nee, geef die maar aan Peter.
1: Nou, Peter?
3: Ik heb geen angst.
1: Geen angst?
2: Oh, nee. Dat is een saai antwoord.
0: Dan gaan we toch terug naar Wendy. Wat is jouw grootste angst?
2: Mijn grootste angst is...
0: Nou, laten we het niet te persoonlijk pakken. Nee. Dus verliezen
2: grootste
0: van iemand.
2: Grootste angst is...
0: Maar gewoon hoogtevrees. Peter heeft geen hoogtevrees.
3: Nee.
0: Behalve op een stijger vindt hij iets minder leuk. Maar,
2: spinnen,
0: maar
2: ik vind ik echt niet leuk.
0: Ja?
2: Ja, spinnetjes. Ja, spinnetjes. We hebben echt van die zulke grote joekels. Ja, en dan hebben we groot huis en denk je... Hè? Dat valt niet op, maar dan zijn ze nog groot. Zo zijn ze ook echt groot. En er zit er ook echt haar op en zo.
1: Ze passen zich aan op de grootte van het huis.
2: Juist, ja, juist. Precies. Je hebt ruimte, dus die nemen ze.
1: Ja, die nemen ze ervan.
2: Dat is mijn grootste angst. Als ik er weer zo eentje tegenkom in de kelder.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja. Nou, de volgende.
1: Nou, de volgende inderdaad.
3: Ik weet het.
1: Vertel.
3: Vier.
1: Nummer 4.
0: Nummer 4.
1: Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan?
0: Nou, dat wil ik van Peter weten eerst.
3: Het gekste wat ik ooit gedaan heb. Misschien veel te hard gereden.
1: Veel te hard gereden, ja.
0: Is dat gek dan? Nee, dat is niet gek.
1: Dat doen zoveel mensen, toch?
3: Ja, maar misschien wel 300 plus of zo.
1: Oh, 300 plus.
3: En toen werd ik s'nachts aangehouden. Toen reed ik denk echt 320. En,
0: dat was ook gek.
3: De landelijke politie moest aan de kant. En, wat ik niet wist, dat ze boven de 250 kan ze niet hun snelheid meten. Met zo'n snelheidscontrole.
1: Oh, dat was het geluk.
3: Dus ik zeg, nou, ik denk dat je de verkeerde hebt gepakt. Want ik reed maar gewoon, ik denk 120. Nou, toen was het eigenlijk zo ten einde en kon zo doorrijden.
1: Dat is het geluk geweest. Ja. Van die hele hoge snelheid.
0: Oh, ik heb dat geluk nooit gehad. Ik ben een keer hier op de Randweg bij Eindhoven, zo op de N-weg, zeg maar. Daar reed ik dus... 47 kilometer na aftrek te hard.
1: Oei. Zo, dat is een goeie.
0: Dat was 500.
1: Ja, dat is... Het wordt nog meer volgens mij.
0: Nee, 500 euro. Ja,
1: ja nog steeds?
0: Ja. Ja, maar ik had nog veel erger kunnen zijn. Ik had mijn telefoon in mijn hand. Ik was een navigatie instellen. Ik had geen gordel om. En ik reed te hard.
1: Dan
0: en,
1: heb je al heel veel geluk gehad.
0: Ja, en toen zag ik een motorrijder voorbij gaan. En toen dacht ik nog... Mijn telefoon op de grond gegooid. Ik denk, als hij dat maar niet heeft gezien. Want ik weet, een telefoon in je hand is gewoon hartstikke duur.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Maar ik was bij J&D op Park Hilaria stonden wij toen. En toen moest ik een frietklusje gaan doen. En ik was wat aan de late kant vertrokken. Dus ik had even haast. Dus ik moest navigatie instellen. Ja, dat mag niet, maar goed. Dus ik dacht, oh. En toen zei hij, ja, weet je waar je voor aangehouden wordt? Ik zei, nou, geen idee. Ik moest bij Van der Valk eraf, weet je wel. Daar richting Van der Zwaard Aals stond ik stil. En ik zei, nou, ik hou mijn gordel, had ik al omgedaan. Je reed te hard. Ik denk, oh, gelukkig, dat kan nooit te veel zijn. Maar ik had helemaal niet op die meter gekeken. Ja, 47 kilometer, dus dat was bijna mijn rijbewijs.
1: Heel veel geluk mee gehad.
0: Ja.
2: Dat is ook gek.
1: Maar dan hadden we Wendy volgens mij nog niet de vraag gesteld, toch?
0: Of nee, dat gaan we doen. Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan?
2: Nou, ik heb zojuist echt 5 minuten geluisterd en na zitten denken wat nou het gekste is. Maar ik heb geen uitschieters. Nee? Ik ben altijd gek.
1: Alles is gek.
2: Alles is gek aan mij.
1: Maar niks wat er echt boven uitspringt. Waar je denkt van nou, ik heb toen een keer iets geflikt of gedaan.
0: Of een gekke blunder.
2: Zoveel. Ik heb blunder.
0: Een blunder. Jouw grootste blunder.
2: Nou, mijn grootste blunder is eergisteren geweest. Zo'n niestekend plastic in mijn broek. Ja.
3: Ja,
2: ja dat natte kruis was niet fijn.
0: Zullen we nog eentje doen om het af
1: te leren? Ja, zeker. Dat is leuk.
2: Weet je hoe lastig dat is met een natte broek over straat?
1: Ja, dat
2: is niet fijn.
3: 18.
1: Nummer 18. Wat was het eerste dat je kocht van je eigen geld?
2: Oh, wat was het eerste? Ja, daar denk ik toch wel mijn rijbewijs en mijn auto.
1: Van je eerste spaarcentjes, je eerste salaris allemaal zelf gekost.
2: Ja, want ik wou echt niet meer fietsen. Een hekel aan fietsen.
1: Ja?
2: En dan was hem ook gelukt. Dus
1: kijk.
2: Ja.
1: Dat zijn van de dingen die vergeet je nooit meer.
2: Nee, echt mijn rijbewijs en mijn auto. Vond ik zo belangrijk.
1: Hard voor gewerkt en dan is daar het resultaat, zeg maar. En bij jou, Peter?
0: Ja, daar ben ik op een of andere manier ook heel benieuwd naar.
3: Een velletje snoeppapier.
1: Een velletje snoeppapier?
3: Kostte een cent.
2: Och. Jeetje.
3: Echt, op de lagere school hadden ze een snoepwinkeltje vlakbij. En kocht een... van mijn eigen centjes.
2: Weten we nog wat snoeppapier is?
1: Ja, zeker.
0: Ik wel.
3: Ja. Kost een cent.
1: Een cent. Kijk.
0: Ja, dat verkopen ze nu nog, maar dat is veranderd. Het is niet meer zoals het vroeger was. En het is nu helemaal niet meer lekker. Maar de ouderwetse was lekker, ja.
2: Die smolt op je tong.
1: Ja.
3: Het kost een cent. Ik zei, doet er maar 10. Ja.
2: Ah.
3: Ja.
1: Een dubbeltje.
0: Ja.
2: Als ik zo ver terug moet, dan zijn het hamsters.
0: ja. hamsters. Ja. En die kocht je ook voor heel weinig. Hè,
2: ja, en dan deed ik weer fokken ermee. En dan had ik weer 10 hamsters. En die gaf ik dan aan die dierenwinkel.
0: Oh, echt?
2: €2,50 voor.
1: Oh, dat voor 10 ook... stuks of per stuk?
2: Per stuk.
1: Of per stuk.
2: Dus ik kom naar de markt schoenen kopen.
1: Kijk.
0: Nou ja, we gaan even.
1: Een echt meisje van de handel. Ja.
0: Ja, toen al, hè?
1: Ja, zeker. Oh, ja, 100%. Al altijd erin gezeten.
0: We gaan eventjes naar Samantha Steenwijk en Wolter Kroes. En slapen doen we 's nachts.

0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd naar

0: je best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Ken je Stolk in Bokstel? De basis.

0: muurverven? Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Bokstel. Of bestel op stolkbokstel.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
4: JS Montage.
5: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
6: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
7: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Ja, Ronnie Flex hoorde je natuurlijk samen met Maan en Blijf bij mij.
1: Ja, dat doen we ook.
0: Wat is?
1: Ben je een beetje ook fan van de tv-kantine of niet? Volgens mij ben je ook wel iemand die ervan kijkt, toch?
0: Ja, de tv-kantine vond ik geweldig.
1: Als ik dus dit liedje hoor, moet ik altijd denken aan die versie van... daar hebben ze het nagedaan.
0: Ja, dat klopt.
1: Kreun met mij, ga niet weg. Dat is eigenlijk de tekst die ik heb. Of ik weet niet wat het was. Maar het was schitterend nagedaan met Maan op een tractor die door de tent heen ging.
0: Ik vond dat altijd heel leuk, de tv-kantine. Ook omdat ik vroeger heel erg gek was van Telekids natuurlijk. En Carlo Boszart was... In dat genre, de tv-shows, Monte Carlo vroeger op tv.
1: Ja, klopt.
0: Echt dat huiselijke allemaal. Ja, dat vond ik helemaal geweldig.
1: Klopt. Ja, echt dat gewoon dat vertrouwde dat. Ja. Weet dat programma ook heel wat ze hadden toen de tijd om een uur of vijf op tv?
0: Live for You.
1: Live in cooking. Ja, precies. Heb ik nog gehad inderdaad, ja.
0: Maar dat mis ik op zondag.
1: Ja, dat was...
0: Daar heb ik vaak bij gekaterd.
1: Het waren ook gewoon de programma's waar Bot Corrie Konings langskwam met een nieuwe single.
0: Ja.
1: Dat was echt leuke televisie, vond ik altijd.
0: Ja, zeker. En Gerard Joling die heeft daar heel veel geld verdiend in dat programma. Want die zat daar zo vaak.
1: Ja, dat klopt. Was er ook kind aan huis in die show, ja.
0: Ja, ik zag hem gisteravond bij VI, of de avond ervoor. En volgens mij was het gisteravond. En toen ging het over zijn garage. 16.500 voor een bruiloftje.
1: Een bruiloftje?
0: Ja, okay. Een bruiloftje.
2: Nou, gelukkig gaan wij niet trouwen.
0: En dat was hij ook nog zo aan het vertellen. Met maar hij kan er ook niet zo doen. Ik vind het ook veel dat ze dat... dat betalen ze.
1: Hij gaat wel stoppen trouwens, begreep ik, hè?
0: Nee. Hij gaat stoppen met zijn solo-concerten. En hij blijft gewoon snabbelen. Maar hij vindt het snabbelcircuit een beetje een rotwoord.
1: Ja, oké. Okay, ik begreep dat hij echt mee ging stoppen. Dat hij daarom volgend jaar een afscheidsconcert ging geven.
0: Nee, heb je niet goed opgelet.
1: Nee, dat heb
0: je
1: dan niet gedaan, inderdaad.
0: Nee, want het is meteen gezegd dat het alleen om solo-concerten ging. En de toppers, ja, hij kan niet in een glazen bol kijken. Maar zolang dat die kassa nog blijft rinkelen, dan is hij vrolijk aan mee.
1: Goed doorrinkelen, volgens mij.
0: En een of andere wijze man die ik van tv ken zegt altijd... Massa is kassa.
1: Ja, zeker.
0: En dan hebben we het bruggetje weer. Dan gaan we even terug naar onze gasten. We dwalen af. Oh, het is hier Spaans benauwd binnen.
1: Ja, ik wou het net gaan maken eigenlijk. Je was me net vol.
0: Helaas. Wendy, vertel. Ja. Hoe kom je bij dit liedje? Want ik kreeg hem op een gegeven moment binnen. En toen zag ik de titel en stond er Spaans benauwd. En toen dacht ik, Spanje. Maar het heeft helemaal niks met Spanje te maken.
2: Helemaal niks, leuk.
0: Nee,
2: ja, dat dacht iedereen. Toen ik het liedje kreeg, dacht ik, oh leuk, het over Spanje. Maar het gaat helemaal niet over Spanje. Het gaat over een dame en een heer die eigenlijk heel goed bevriend zijn. En zij is stiekem verliefd. En ze krijgt Spaans benauwd van het idee dat ze het eigenlijk wel wil vertellen. Maar toch niet doet. Ze droomt van haar beste vriend. Want ze is bang dat de vriendschap daarmee op het spel komt te staan.
0: Ja, is het een beetje autobiografisch? En daar bedoel ik eigenlijk mee, ben jij ook zo'n type?
2: Nee, totaal niet. Nee. Nee.
0: Je bent heel zelfverzekerd.
2: Nee, helemaal niet. Ik heb sowieso geen mannelijke vrienden.
1: Dus dat scheelt ook al.
0: Nee, maar ik bedoel, ben jij een beetje een onzeker type? Nee, je bent eigenlijk
2: onzeker?
0: Ja.
2: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, tegenovergestelde.
2: Ja, eigenlijk tegenovergestelde. Nee, het is wat het is.
1: Ja, precies.
0: Ja, komt dat ook door jouw Brabantse roots? Is dat in Brabant een beetje algemeen?
2: Ah, ik denk het wel. Ja, maar ik denk ook een beetje de jeugd die ik heb gehad. Toevallig laatst een oude schoolvriendin tegengekomen. Dan komen de verhalen weer. Ik denk, ik was echt een rebels meisje. Ja, echt zo'n Eindhovense rouwdouwer.
0: Ja, Eindhoven de gekste.
2: Ja, echt zo. Echt, ja.
0: Ja, ja. Ja. En... wat moet ik daar nog op zeggen eigenlijk? Ja,
2: niks.
0: Rouwdouwer. Ja, was je een beetje ondeugend?
2: Ja, heel erg. Maar alles bij ons op school en in de klas. En vroeger waren er natuurlijk nog geen tablets en telefoons. Dus we gingen qua jongensstreken uithalen.
1: Wat deed je dan zoal?
0: Ja.
2: Ja, belletje lellen, mensen laten struikelen op de fiets.
0: En dat is het gek, hè, die haterreacties.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ik begin het langzaam te begrijpen.
2: Een portemonnee op straat leggen, waar een touwtje aan hangt.
1: Dat bedoel ik. Berichtje op Facebook, jij hebt mijn moeder 40 jaar geleden van de fiets geschud.
2: Ja, heb ik nog steeds last van de heup.
0: Ja. Ja, dus je vindt het gek, ja.
2: Ja, precies. Ja, maar ik verzon ook altijd alles. Ja.
0: Ja, nou, dat wordt steeds duidelijker.
2: Ik hoorde dus een verhaal. Ja, ik ben ook een oplichter geweest. Want ik hoorde dus van een verhaal van mijn vriendin van vroeger. Ze zegt, Wendy, weet je nog dat wij langs de deur afgingen voor een goede doel? En dan kregen we geld. Nee. En dan gingen we mee naar de snoepwinkel.
0: Oh. Nee. Oh.
2: Oh. Ja, maar ja, dat was...
0: Dat is niet om te lachen eigenlijk.
2: Ja, maar ik was een jaar of 7, 8. Daar heb je het besef je toch helemaal.
1: Nee, dat weet je natuurlijk niet.
2: Dat zou je nou nooit meer doen.
1: Nee, dat snap ik.
2: Nee.
1: Nee, ja, dat valt onder qua jongensstreken, vind ik. Op die leeftijd nog wel.
0: Oh, nou snap ik wel dat zij Spaans benauwd krijgt.
2: Ja. Nou ja, ze is het over gekke dingen.
0: Zijn geen gekke dingen, nee.
1: Nee. Nu komen ze een keer boven tafel.
0: Nou, dus, aapje komt uit het mouwtje.
1: Precies.
0: Ja, we krijgen het Spaans benauwd. Dit is de nieuwe single van Wendy van Hout. En het rijmt.

0: Ja, de nieuwe van Wendy natuurlijk. Spaans benauwd van Wendy van Hout.
1: Het ruimt echt ongelooflijk, ja.
0: Ja, prachtig toch?
1: Er is over nagedacht.
2: Ja, ja zeker.
1: En
2: ja.
1: Lekker zomers nummer, Wendy.
2: Ja, is leuk, hè?
1: Ja, zeker. Weer wat anders dan we van je gewend zijn, maar leuk.
2: Ja, ja. Toen ik het hoorde, dacht ik, ja, is het wel iets voor mij? Maar ja, uiteindelijk, ja, hij is zo gewoon perfect erop gekomen. Dat ik dacht van, ja, dit is gewoon...
1: Zoals ik het wil hebben.
2: Zoals ik het wil hebben.
1: En een clip, die heb ik op televisie al gezien, dus...
2: Ja, lekker jong.
0: Ja, met die jurken en zo, hè, mooi rood. Is ook niet lelijk, zeg je dan.
1: Ja.
0: En wat ook wel leuk is om te vertellen... het is in een andere studio, een nieuwe studio opgenomen. Toch?
2: Ja, ik ben vreemd gegaan.
0: Ja.
2: Ja.
1: Oei.
0: En bij de volgende single gaat ze dat ook doen. Want bij deze kan ze niet meer komen, denk ik. Want de hond had daar over de mat heen gepist.
2: Nee, daar hebben we allemaal... die hebben een nieuw tapijt erin laten leggen. Ja.
1: Oh joh. Oh, dat is keurig
2: opgelost.
1: Die zijn erop vooruit gegaan in de studio,
0: ik zag die man in de show toen hun de deur uitgingen... nog met zo'n babydoekje over de tapijt heen.
2: Ja, het was een beetje lullig, ja. Kan je niks aan doen, die hond was hoogzwanger. Ja, dan
0: oh, dat kan gebeuren. Gadverdamme.
2: Ja. Ja.
1: In welke studio was je geweest?
2: Bij Jeroen en bij Robert. Okay. Redeveld, Rusje. Ja.
1: En voorheen ging je naar...
2: Manfred.
1: Oh ja, naar Manfred inderdaad.
2: Altijd. Ja, ja. En dan blijf ik ook. En er komt ook wel weer wat aan.
1: Ja.
2: Maar dat uitstapje, vond ik wel leuk om te doen.
1: Was het een bewust uitstapje dan die je gemaakt hebt? Of?
2: Nee, ja. Dit werd mij vorig jaar dat liedje al aangeboden.
1: Ja.
2: Toen wij Chica's en Chico's hadden opgenomen.
1: Ja.
2: En uiteindelijk laten liggen. Een keer luisteren. Is het wel wat? Je kent het wel, hè? Als je die demo's dan beluistert. En dacht, ja, weet je wat? Ik ga het gewoon eens opnemen. Kijk hoe het klinkt in mijn... Want het was natuurlijk... Jeroen had hem ingezongen. Ja, toen kwam hij er zo leuk op. En zo mooi vol mijn stem. Ja, toen dacht ik, ja, dit gaan we gewoon doen. Dit gaan we gewoon uitbrengen. Dus het is eigenlijk allemaal gewoon zo gelopen.
1: Oké.
2: Ja.
1: Ja, dan is het een goede keuze geweest, denk ik.
2: Ja.
1: Lijkt me. Ja. Het is een mooi resultaat. Dus,
2: maar ondertussen zijn we ook gewoon is Manfred aan het schrijven. En er wordt zoveel aangeboden op het moment. Ook van nieuwe producenten die het is veel AI, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar ook producenten die jou dan persoonlijk ook benaderen of zo dan om iets, een liedje aan te bieden?
2: Ja. Ja. Al een paar gehad, maar net niet.
1: Nee.
2: Nee.
0: Net niet.
1: Net niet.
0: Ja, dat is toch zo.
1: Net niet, precies.
0: Ja, je moet er een bepaald gevoel bij hebben. Dat is
1: zo belangrijk.
2: Ja.
1: Ja. En ik kan tegenwoordig veel met AI, hoor.
2: Nou, ja, en ik heb toch liever dat originele schrijven. En gewoon er echt voor zitten. En een beetje input geven ook. En dat vind ik leuk.
0: En hoe belangrijk is de stem van Peter daarin dan?
2: Ja, heel belangrijk.
0: Als hij zegt, nee, ik vind het niks.
2: Dan doen we het juist wel. Nee, schat. Nou, dat is met de demo die nu... we hebben nu al weer een paar demo's liggen. Er is er één demo bij. En die zegt, ja, ik snap het wel waarom dat hij dat dan zegt. Want het is de tegenovergestelde van ons leven. Ja.
3: Nou, Wendy moet wel zelf weten.
1: Ja.
3: Ik geef mijn mening en dan
1: houdt. Maar dat mag.
2: Dus eigenlijk gaat het over dat ik meer op zoek ben naar een man met een gouden hart... dan iemand met veel geld.
1: Ja, maar er zijn best veel artiesten die dat
2: soort dingen hebben. Ik heb allebei.
0: Als we doorgaan met die rechtszaken niet meer, dan is het alleen het hart. Ja,
2: die vult hij wel weer aan.
0: Dan is het wel dubbelacht. Eén keer in zijn lijf en één keer de rekening die hij
1: had. Ja, precies.
0: Dat is flauwkul. Nee, maar we moeten een beetje luchtig houden, want anders wordt het een drama, toch?
2: Nou.
0: Ja, en je nieuwe single die draait hier gezellig mee. Lekker mee.
2: Ja, heel leuk.
0: Spaans benauwd. Het wordt de komende dagen ook weer bloedheet, geloof ik.
2: Ja, het wordt ook echt
1: toepasselijke plaat voor de komende dagen ook weer.
2: Zeker.
1: Zo.
0: Ja. Hoe wordt je ontvangen als je hem zingt?
2: Heel leuk. Het wordt echt meegezongen. En de dansjes, die kindertjes dan op een park, die hadden me helemaal ingestudeerd. Dus die stonden echt helemaal dat dansje te doen.
1: Wat leuk.
2: Wat we hadden bedacht. Ja, dat is leuk.
0: Ben je ook al een TikToker ermee?
2: Ja, ik ben niet zo'n TikToker meer. Ik was daar heel goed in met mijn winkel. En daarna is het gewoon eigenlijk helemaal klaar.
1: Ja. En dan Instagram of Facebook dan nog wel? Of?
2: Ja, Instagram wel heel veel. Ja, Facebook ook niet, want daar zitten alle Gerda's en Jacqueline's. Dus die sla ik liever over.
1: Nee, dat dacht te mekkeren.
2: Dat is echt zo.
1: Ja.
0: Gerda uit Urk. We hadden het net even over dat programma van S. Hè. Dat hebben we allemaal gekeken. Want ik weet van de vorige keer nog dat meneer Gillis en mevrouw Van Hout... dat allemaal leuke programma's vinden.
2: Ja.
0: Maar welk programma zaten die Gerda's ook alweer in? Gerda die van Urk, die twee.
2: Ja, ook Jungle.
0: De Jungle, hè?
2: Oh, die vond ik zo leuk.
1: Echt, meisje dat show.
0: Ja, dat is Gerda en hoe heet ze nou ook weer? Van Urk, die tweeling.
1: Die tweeling, Gerda en... nou weet ik het niet meer.
2: Ja, Gerda,
0: zo
2: sowieso.
0: Met die namen.
1: Het laatste seizoen was dat.
2: Die was erbij.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik, ja, nou, ik vond het helemaal geweldig.
2: Ja, die hebben wij wel eens gezien met een commercial opname van
3: Talpa.
2: Bij Talpa, ja.
0: Ja, hè?
2: Komen ze wel eens tegen van Urk, ja.
3: Ja. Die ene is heel veel afgevallen, nou.
1: Ja, dat klopt. Dat was in de reunie al te zien, inderdaad. Ja, die herkende je niet meer terug.
0: Ja.
2: Ja, dat was die andere, was niet Gerda.
0: Oh, nee, dat klopt. Maar over die commercials...
2: Hoe heet ze nou?
1: Ze werden de Urkjes genoemd en de Urker tweeling. En,
0: ja. Ja. Nou, sorry dat ik er doorheen praatte, maar ik wou zeggen, jullie hadden het over commercials bij Talpa. Ik vond de kerstdingen ook wel leuk waar jullie in zaten.
3: Ja, was
2: ja, dat is die. Ja, dat is die. Ja, dat is heel leuk om te doen.
0: Ja, Mathilde. Daar zaten de Urkjes ook bij. Hè? Mathilde!
2: Zo, het kwartje valt.
1: Ja, in één keer.
0: Ja. Mathilde, ja. Nou, we gaan eventjes naar een liedje uit, moet ik even kijken, 1975.
1: Zo.
0: Van Brotherhood of Man.
1: Save the Kisses for Me. Oh, die andere.
0: Ja, en Dora van Robert Pater, die heeft dat in het Nederlands gedaan.
1: Dat hebben ze samen toch ooit gedaan?
0: Samen, ja.
1: Samen, ja. Klopt. Ja.
0: Kiss me, your baby.

0: Wat een klassieke, Johan.
1: Ja, lekker gezellig liedje vind ik dat.
0: Ja, leuk inderdaad.
1: Ja.
2: Radio JND.
0: De tijd is gevlogen vanavond.
1: Oh, het lijkt wel een vliegmachine.
0: Een vliegmachine inderdaad. Tijd vliegt gewoon voorbij.
1: Ja, ongelooflijk. Als het gezellig is, dan is een uur en twee uur ook gewoon
0: helemaal niks.
3: Gezelligheid kent geen tijd.
0: Precies.
1: Nee, dat klopt. Ik zou bijna zeggen, we moeten eigenlijk een keer gewoon bij Peter op een park gaan zitten en daar live van daaruit uitzenden.
0: Dat zou wel leuk zijn.
4: Ja, dat is hartstikke leuk.
3: Lekker zat.
1: Ik heb weer ideeën.
0: Ja. Nou, goed idee.
1: Ja, dat zou toch leuk zijn?
0: Ja, zeker, tuurlijk.
1: Douw ik jou het zwembad in. Ja, zo zie je maar weer, hè. Gekkigheid op een stokje. Nou ja, ik heb eigenlijk weinig vragen meer. En ik weet niet waarom dat het is, maar misschien omdat ik voor mijn gevoel best al veel heb besproken vanavond. Ik weet niet, heb jij nog brandende vragen of zijn er nog dingen waar je van zegt van nou, dat willen we nog vertellen? Zijn er nog tackles te koop?
3: Ja, we hebben tackeltjes te koop op Instagram. Nee, wat ik wil vertellen. Nou, volgende week sta ik lekker in Assen en op de kermis in Dordrecht. Dus lekker druk.
0: Gaat lekker het land door zo dan.
3: Ja.
0: Assen, Dordrecht.
3: Ja, echt leuk. Ja.
0: En binnenkort ook op wat dingetjes van ons.
1: Ja, bij D&D.
0: Mogen we dat al zeggen?
1: Bij J&D, toernooi. Ja, weet ik niet. Hebben we nou toch al gedaan?
0: Nou, hebben we het gezegd.
1: Ja.
0: ja, onder andere.
1: Ik hoorde ook iets over een winterfestival, maar...
0: Ik heb
3: weet het niet.
1: Oh, dat is nog niet zeker.
3: Ik weet het niet. Ik heb niks gehoord.
0: We zijn maar kaartjes voor te koop trouwens al, hè?
1: Ja, dat is al in de voorverkoop.
3: Voor mag je nog niet vertellen dat ik kom?
1: Oh, wacht even hier. De computer slaat op hol. Afgemeld. Nee, ja. Dat is wel mooi dat je zelf de draak ermee kan steken.
3: Ja. Want ik denk dat ook de overleving is van...
1: Ja, de nuchterheid overwint, denk ik.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
3: En beter een beetje...
0: Gewoon jezelf blijven, lekker je ding blijven doen. Dat is veel belangrijker.
3: Juist.
0: En scheid hebben aan die Gerda's.
3: En Jacqueline's.
0: En andere, wat zullen we zeggen? Moeilijke dames.
3: Harry's. Ja, die heb je ook, hè, Harry's.
0: Is er ook nog bij, ja.
1: Harry's,
0: ja.
1: Ja, zo gaat het. Ik vond het heel leuk. Ik zou zeggen, heel veel succes met alles wat er op dit moment te doen staat.
3: Ja.
1: En Peter, ook heel veel sterkte met alles.
4: Ja, dankjewel.
0: Ja, succes.
1: Ja. En ze zeggen altijd, de aanhouder wint. Dus wat dat betreft...
4: Ja, zeker.
1: Lijkt mij dat het dan wel goed moet komen een keer.
0: Ja, 100%.
1: En Wendy, we blijven jou volgen en supporteren, want je bent gewoon gezellig.
3: Dankjewel, superlief.
1: Ja. En iedereen heeft altijd een minkant, die heb ik, die heeft Max... en die zullen jullie ongetwijfeld hebben.
3: Ik kan ze niet bedenken.
1: Nee, hè? Nee. Hamstertje stelen?
3: Hamsteren!
1: Oh, jij hebt die reclame bedacht.
3: Ja.
1: Nee, maar ik bedoel te zeggen, kijk, iedereen heeft altijd... over iedereen kun je wat zeggen, maar ik maak je altijd gezellig mee. Dan kan haast
3: niet
1: voorstellen.
3: Maar dit is wel wie ik ben. Dit is wel een beetje wie ik ben. Ja, oh, nou, een beetje, dit is heel erg wie ik ben.
1: Ik dacht dat dit een auditie was voor goede tijden.
3: Ja, nee. Soms is het ook wel... denk ik ook wel, het kwam nou uit mijn mond. Ik beter in kunnen slikken.

0: Maar ja, het is wat het is.
1: Ik denk soms ook wel eens, komt dit in mijn mond? Ja, dat
2: is wel eens. Johan.
0: Ja. Nou, het is laat. We gaan...
1: Ja, ik denk, ik lul er lekker overheen. Max, wie hebben we volgende week?
2: Dave Dekker en Wesley Klein.
1: Hé, jij
2: ik ben voorbereid, hè?
1: Ja, ik doe hem altijd stangen.
2: Want, nou, maar vorige week wist ik echt niet wie er kwamen. Dat stond er niet in de agenda volgende
1: week.
2: Nee,
1: toen was het geheim.
2: Toen was het geheim. Ja. Dus ik kon het ook niet weten.
1: Ja, ja, maar we kunnen dat niet lang van tevoren aankondigen, hè, als hun komen.
2: Nee, dat klopt.
0: Nee, daar heb je een heel fanbase.
1: Ja, ja, dat doe ik. Ja. Dat wordt heel best afgezet.
0: Wij hadden hier ook net vol volk voor de deur.
1: Nou, we gaan er een einde aan maken. Ja. De muziek is afgelopen. We gaan eruit met Raymond Hermans. Tot volgende week. Dit is mijn favoriet.

0: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
1: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
2: Lemmenvloeren.nl.
5: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.

0: je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Lelystad is een geheim rapport openbaar gemaakt over het gedrag van twee wethouders die begin dit jaar opstapten. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan intimiderend gedrag en zo hebben gezorgd voor een onveilige sfeer op het stadhuis. Eén van de wethouders had ambtenaren uitgemaakt voor randdebielen. De Duitse publieke omroep past een reportage aan over de rassenrellen in Belfast. Daarin wordt de indruk gewekt dat Elon Musk de menigte ophitst op zijn eigen X. Maar Musk is het daar niet mee eens en zegt dat hij er zich op een andere manier mee heeft bemoeid. De rellen volgt op een aanslag door een migrant. Drie Canadese jongeren slepen hun eigen land voor de rechter. Ze willen dat Canada te weinig doet tegen klimaatverandering, maar het gaat wel om onze toekomst, zeggen ze. Ze wijzen op de toename van bosbranden, overstromingen en hittegolven. In zo'n wereld willen ze niet leven, vandaar het proces. En Oranje speelt zaterdag tegen Zweden op het WK voetbal. En de verwachting is dat er dan net zoveel Nederlandse fans zijn als tegen Japan. De KNVB hoopt op 15.000 mensen. Speelstad zaterdag is Houston in Texas. Daar is ook weer de traditionele mars naar het stadion van hossende fans. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau, met B-E-A-U.
11: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 70 in Goorle.
1: JND.
2: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.

0: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning. Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
3: Voetbalvereniging Brabantia Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
4: Schade

0: 104.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Goedenavond, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
11: Goedemorgen.

0: professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl. Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
4: Tegelhalbrabant.nl.
6: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van J&D.

0: op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
7: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
8: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
7: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. In Slovenië en Zuid-Korea zijn twee Nederlandse wandelaars gered, meldt de Telegraaf. Beide wandelaars raakten bij een bergwandeling gewond door een val en moesten gered worden met een helikopter. In Slovenië was dat een vrouw van 66, in Zuid-Korea een vrouw van 24. Sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek met een doktersrecept. Rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van ruim 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En Femke Broeders-Bol heeft meteen haar visitekaartje afgegeven bij haar eerste 800 meter in de buitenlucht. Ze deed mee aan een wedstrijd in Tsjechië en werd tweede. Ze was 1,5 seconde langzamer dan het Nederlands record van Elle van Lange uit 1992. Broeders-Bol maakte tot vorig jaar furoren op de 400 meter horde. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen vooral in het noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
12: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
16: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
17: Gapert XXL. Met Snolle Bollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
6: De Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
7: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
8: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl.

in Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: De avond van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe...

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid. Een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Ze waren bang dat Amerikanen daardoor toegang tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders zouden krijgen. Het luchtruim van Washington DC gaat op 4 juli de hele dag dicht. Het is dan de nationale feestdag van Amerika en de 250ste verjaardag van het land. Dat wordt groots gevierd en uiteraard is president Trump er ook bij. Op 3 juli gaat het luchtruim ook al een paar uur dicht. Er wordt dan geoefend. En op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Senegal. In New York werd het 3-1. 2 van de 3 Franse goals werden gemaakt door Kylian Mbappé, die daarmee de voetballer is die de meeste doelpunten ooit heeft gemaakt voor Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima ligt tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. En gaan.
6: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: J&D.
12: Deze week scoor je op Radio J&D de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de J&D ochtendshow met Willem en win.
0: J&D.
12: De nacht van J&D.
0: J&D.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
19: Samen delen we Oranje.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
21: In de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
22: Elke dag.
23: Jouw Nederlandse dag.
22: De nacht van JND.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Dit is Radio JND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 1 uur.
7: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 100.000 Nederlanders hebben een blauw lintje aangevraagd om te laten zien dat ze vluchtelingen steunen. Ze zijn op, zegt VN-organisatie UNHCR. Het blauwe lintje met de hashtag #WithRefugees is een van de initiatieven voor Wereldvluchtelingendag aanstaande vrijdag. Een flink deel van de Bossen gemeenteraad heeft het aan de stok met een wethouder. Er is daar veel te doen over de komst van een AZC, maar nu blijkt dat de wethouder daar al veel langer mee bezig was, zonder dat de raad het wist. 8 partijen hebben daarom een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Die is niet aangenomen. Bij het gemeentehuis in het Overijsselse Vriezenveen werd opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum daar. Eerdere protesten liepen uit de hand en de ME moest er toen zelfs bijkomen. Maar vanavond bleef het rustig. Er kwamen ongeveer 100 mensen op af. Een Ghanese voetballer, Thomas Partey, mag Canada definitief niet in. Zijn visum werd afgewezen omdat er in Engeland meerdere verkrachtingszaken tegen hem lopen. Ghana speelt morgen nacht in Canada tegen Panama, dus die wedstrijd moet hij missen. De andere wedstrijden van Ghana worden in Amerika gespeeld, daar is hij wel bij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima ligt tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement.

0: Delft. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: JND.
0: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
5: JND.
0: De nacht van JND.
5: JND.

0: een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Goedenacht, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
10: Upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Samen delen we Oranje.
13: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
17: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
17: De nacht van JND.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.